zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Nachtlijn. Jouw gids door de nacht.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ik ga even schuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt vooral door toename van broeikasgassen in de lucht. En die zijn het gevolg van het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar...

net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van de Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van de Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken. En dat mag niet volgens de regels, zegt de autoriteit. De NVWA geeft 4 Ierse vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden oud. Het overgrote deel is jonger dan dat. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli 2023, de warmste maand ooit gemeten.

0: aarde opwarmt, komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is sinds gisteravond laat in beide richtingen weer open, meldt de Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en er is grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Het weer op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een bui vallen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af en het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Er is één melding, dat is de A30 Barneveld richting Ede. Tussen de aansluiting met de A1 en Barneveld Noord is namelijk een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daar zit de weg dicht. Omrijder zal helemaal via Amersfoort en Utrecht moeten over de A1, de A28, de A27 en dan de A12.
2: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
3: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
4: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
5: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
6: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
7: Goedemorgen Gelderland.

Oh, man, man, man. Morgen, hè? Morgenochtend om 11 uur. Ga je er ook klaar voor zitten? De voorverkoop start dan van Stevie Wonder. Hij komt weer naar ons toe. 28 oktober staat hij in de Ziggo Dome met het 50-jarig jubileum van het album Songs in the Key of Life. De man is inmiddels 76. Hij viert dus het 50-jarig bestaan van dat legendarische studioalbum. 10 miljoen exemplaren daarvan verkocht. En daarmee toert hij rond. Denk aan Superstition, I Wish, Isn't She Lovely. En het is al meer dan 10 jaar geleden dat hij voor het laatst in Nederland was. Dat was toen bij het North Sea Jazz Festival. En nu dus eind oktober. Morgenochtend om 11 uur kaartverkoop voor de Ziggo Dome. Goedemorgen allemaal. Het is donderdagochtend, 10 september. Goedemorgen.

0: Deze 10 september is een droge dag met geregeld zon. Nou komen er vanmiddag wel wat meer wolkenvelden voor. Bij een zwakke zuidwestenwind wordt het vandaag 19 of 20 graden. Morgen staan er weer enkele buien op het menu. Dit weekend begint het overdag droog met 22 graden. Maar in de nacht naar zondag en zondag overdag is er kans op bui. Dus laten we hopen dat het deze zondag overdag en lichter worden wel meevalt. Dan is het bloemencorso daar, hè? Daar zijn we bij als Omroep Gelderland. Maar ja, dat is dan. Je krijgt eerst even een greep van nu uit het Gelders nieuws. En dat wat de donderdagochtendkranten zoal schrijven. De OV-staking van gisteren is ook nu nog nieuws. De Telegraaf en de Gelderlander openen allebei met beelden van gisteren van stille stations en lege perrons. Reizigers die bleken zich goed voorbereid te hebben. Al was het op Amsterdam Centraal wel een beetje improviseren. Daar stonden mensen in de rij voor de pont. Trouw duikt in de schimmige wereld van commerciële voetbalscholen. Kinderen die worden een weg naar de top beloofd. Maar uit onderzoek blijkt dat er achter de schermen zaakwaarnemers meespelen en dat er signalen van grensoverschrijdend gedrag zijn en zelfs criminaliteit. Nou, dan een bijzonder ongeval op de A1 bij Terschuur vannacht. Een kleine vrachtwagen botste hard op een pijlwagen. De bestuurder raakte bekneld, moest door de brandweer bevrijd worden. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht in Utrecht. Testte ook positief op alcohol of drugs. En wegwerkers die vlakbij bezig waren hoorden de klap en belden direct de hulpdiensten. Maar daarmee was het nog niet voorbij, want de beschadigde pijlwagen werd opgehaald door een bergingswagen. En diezelfde bergingswagen is rond 4:30 op de kruising met de N30 aangereden door een andere vrachtwagen. De chauffeur van de berger raakte gewond. Vermoedelijk reed een van de twee door rood. De N30 of de A30 richting Ede dus vanaf Barneveld is op dit moment dicht. En je zult dus ver moeten omrijden. Dat kan wel een interessante ochtendspits worden. Het Financieel Dagblad meldt dat minister Aarten wil sleutelen aan de loondoorbetaling bij ziekte. Nu moet je werkgever 2 jaar lang doorbetalen als dat staat, en dat staat ter discussie. De vakbonden vinden dit echt wel het verkeerde moment daarvoor. Op een middelbare school in Gouda mag je voortaan niet meer in je trainingspak of voetbalshirt de les in. De school vindt dat vrije tijdskleding en wil leerlingen alvast voorbereiden op stage of werk. Niet iedereen is het hiermee eens. Sommige leerlingen vinden dat wat je aan hebt nou echt niks zegt over hoe je je gedraagt. Tot de herfstvakantie wordt er nog niet op gestraft. Krijg je alleen nog een waarschuwing. Daarna dus echt straf als je in je trainingspak of voetbalshirt komt. Het Nederlands Dagblad opent positief. Minder vrouwen drinken en roken tijdens de zwangerschap. Maar veel stoppen eigenlijk te laat. Dat dan weer wel. En het Stadspark Hoogte 80 in Arnhem was even geen park, maar een hardloopparcours. Kinderen renden gisteren de heuvel op en af voor de wijkloop. Deze jongste deelnemer was wel heel erg jong.
1: De warming-up voor de wijkloop. De kinderen van jonger dan 3 lopen onder begeleiding van hun ouders.
2: De enige wijkloop met hoogtemeters, want de kinderen...

0: We gaan echt een stukje stijl omhoog bij de start al. Maar ja, wat je omhoog gaat, ga je naar beneden.
1: En dan komen de eerste kinderen terug over de finish. De jongste deelnemer die over de finish komt, is pas 2 maanden oud.
2: Ja, ik moet nou haar afspraken ook nakomen. Dus dan moet hij maar mee, hè? Dus prachtig.
1: Daarna is het de beurt aan de kinderen van 3 tot 6.
3: Vond je het?
4: Leuk.
0: Het is echt heel erg pijnlijk om te zien hoe de jeugd steeds minder als standaard eigenlijk aan het sporten is. Minder verenigingen weten te vinden. En wij proberen eigenlijk met het concept ze een plek te geven in de wijk waar ze kunnen sporten.
3: Wie ging het hardste van jullie tweeën?
4: Allebei even hard.

0: and a dedicated follower of fashion. Good morning. Het is 18 minuten over 6.
1: Een goed begin?
0: Ja.
1: Is het halve werk?
0: Dat denk ik ook. Goed begin is het halve werk. Iedere ochtend in deze show hebben wij een soort klein intro-spelletje. Er is een plaat, die wil ik graag draaien. Dat mag alleen als die wordt geraden op basis van de eerste paar seconden.
1: Een goed begin?
0: En dat zijn die eerste paar seconden. Kun je op basis daarvan al bepalen welke plaat het is? Herken je hem? In dat geval wil ik graag van jou de titel en de artiest. En dat mag je sturen naar de studio met een appje. Dat kan via de Omroep Gelderland app. Of je mag me ook mailen, dat is ook goed. Titel en artiest mail je dan naar frank@gld.nl. Als je weet welke plaat dit is.
1: Een goed begin.
0: Nou, ben benieuwd of het lukt. Je houdt maar bij.

0: wens je nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
4: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
5: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
6: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
7: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
8: Morgen, het is 6:30 op Radio Gelderland. In Barneveld is het 7,6 en in Groeze is het 11,1. Vandaag wordt een droge dag, geregeld zon, zwakke zuidwestenwind, 20 graden. Morgen staan er weer enkele buien op het menu. In het weekend lijkt vooral overdag wel droog te blijven, zo rond de 22. Opvallende samenloop van ongelukken bij Terschuur. Een pijlwagen die vannacht op de A1 werd geramd is even later door een bergingswagen afgevoerd. Maar diezelfde bergingswagen is vervolgens op de N30 opnieuw aangereden, waarbij de chauffeur gewond raakte. En de Pilatenstudio in Zevenaar mag na een maand de deuren weer openen, ondanks de 3 explosies die het pand troffen. Voorlopig blijven

er wel politiecamera's staan, omdat er nog altijd geen verdachten zijn aangehouden. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan de verkeersinformatie. Dat is eigenlijk toch vooral die A30 die ik net noemde. Allereerst even de A1 Apeldoorn Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Daar is een ongeluk gebeurd. 20 minuten. De A2 kent 5 minuten vertraging van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Empel en Kerkdriel. En Barneveld-Ede, de A30 dus, in die richting dicht door het ongeval wat ik net noemde. Je zult moeten omrijden bij knooppunt Beekbergen via Arnhem. Dus over de A50 en de A12.

0: kampioenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Nu in Designer Outlet Ochtroep.
2: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is wonen in het blauw. Aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's. Midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruin Makelaars.
3: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. Kijk op woonboulevardnijmegen.nl. Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend.
4: Kom vrijdag 11 september naar de informatiemiddag van 4 tot 6. Kijk op woneninhetblauw.nl.
5: Goedemorgen Gelderland.

0: Fleetwood Mac en Little Lies op Radio Gelderland. 6:06. Goedemorgen. Bij ons op de site gld.nl in de mobiele app las je onder andere het verhaal van Bart. Dat lijkt echt wel een scène uit een videogame, hoor. Maar het is Bart toch echt overkomen. Een jonge autohandelaar uit Rossum. Half juli richtte een autodief echt een ravage aan op zijn terrein. En in zijn garage. Die schade daarbij is echt enorm. En de gevolgen voelt hij nog iedere dag.
1: Op bewakingsbeelden is te zien hoe de autodief grote schade aanricht terwijl hij een auto steelt. De 25-jarige gedupeerde autohandelaar zit al anderhalve maand in zak en as.
2: Ik ga uitrekenen wat ik echt daadwerkelijk kwijt ben, dan zit ik wel over de 60.000 euro heen. Ja, en dat is wel echt een, wat je in 5 jaar hebt opgebouwd, in een uur tijd is gewoon weg. Ja. Ja, je begint gewoon bij nul. Het is wel heel demotiverend.
1: Voor Bart is de inbraak extra zuur omdat de verzekering niets uitkeert. Hij beschikte op het moment van de inbraak namelijk niet over een gecertificeerd alarmsysteem.
2: Ja, dat alarmsysteem was gewoon verouderd. Ja, het werkte nog wel, maar het heeft ons nooit bereikt. Dus volgens mij de week daarna heb ik gelijk een nieuw alarmsysteem aangelegd. Zodat we nou wel verzekerd zijn van dat dit niet nog een keer gebeurt. Er gebeurt hier eigenlijk nooit iets. Dus wij gaan eerder van een brand uit dan dat er hier wordt ingebroken, zeg maar. Dus dat is onze fout geweest dan eigenlijk.
1: Om Bart een hart onder de riem te steken, is zijn broer met een aantal vrienden een crowdfunding gestart.
3: Hij is niet meer zo gezellig sinds dat het gebeurd is. Ik hoop met deze crowdfunding wel te kunnen behalen dat ik in ieder geval dat heb. Dus dat hij wel weer zin krijgt in het auto verkopen. Want zijn passie en energie straalt hij heel erg uit naar klanten altijd. En nu is dat een tikkeltje minder. Dus moet hij dat enthousiasme ergens anders vandaan halen. Dus proberen we het met deze manier te doen.
0: Ja, het alarmsysteem is intussen wel vernieuwd, hoor. En gecertificeerd ook. En die telefoon, die gaat 's nachts echt niet meer op stil. Als je nou Bart wil helpen, er is een op GoFundMe staat de actie. Ravage naar brute inbraak bij jonge ondernemer. Ik zat net te kijken. Er is al meer dan 5.000 euro binnengehaald voor Bart. Nou, dat is dan wel weer een mooi gebaar.

0: Die fijne stem van Jess Glynn met Clean Bandit, Rather Be was dat.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: En welk plaatje zocht ik vanochtend in? Een goed begin is het halve werk. Ons introspel. Ik heb de eerste paar seconden laten horen van een nummer.
1: Een goed begin.
0: Met bij de vraag, weet je welk nummer dit is? En het werd in elk geval gelukkig herkend door Evert, door Marco, door Remmelt en door Benny. Die zegt, goedemorgen, nummer uit mijn jeugd. Full House, met Standing on the Inside. Het nummer is alweer 50 jaar oud. En ik, zegt Benny, ik ben nog veel ouder.

0: Goedemorgen allemaal. Een goed begin is het halve werk. Full House met
1: Standing on the Inside uit 1976.
2: Hey, hallo. Hele goede morgen. Goed begin is het halve werk. We horen Full House met Standing on the Inside.

0: Het was de eerste grote liefde. En ze houden ontzettend veel van elkaar, maar uiteindelijk toch niet voor elkaar bedoeld. Daar schrijft Sven Siliers over. Somebody new. Hij komt uit Zuid-Afrika, maar hij woont in Nederland. En je hoort, wat hoor je terug? Een beetje Ed Sheeran, hè? En Harry Styles, dat hoor je erin terug.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: En daarvoor dus een goed begin. Full house, standing on the inside. Het is bijna 7:50. Tijd voor het weer. Rico Schreuder, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, merk jij dat het buiten het hok van Weerplaza ook best fris is vanochtend?
2: Ik vond het behoorlijk frisjes op de fiets net, ja, inderdaad. Het is ook behoorlijk afgekoeld. Het is 8 graden op dit moment op de meeste plaatsen in de provincie. Ja, dat zijn we natuurlijk al een tijdje niet meer gewend, zulke temperaturen. Het was ook behoorlijk helder. Je zag ook de sterren en dat soort dingen. Dus het was een behoorlijk frisse nacht eigenlijk.
0: Ja, het was ook sinds lange tijd dat we gisteren niet boven de 20 uitkwamen. Hè. Er was een hele reeks, 86 dagen bleef het in Hupsel boven de 20. En gisteren voor het eerst doken we daar weer onder. Dat was een lange reeks.
2: Klopt inderdaad, ja.
0: Ja. Gaan we er vandaag weer boven komen of ook niet?
2: Vandaag blijven we er net onder, maximaal 19 graden. Het is vandaag wel overal in de provincie droog. Vanochtend volop zonneschijn. Het ziet er echt fantastisch uit vanochtend. Vanmiddag komen er weliswaar wat stapelwolken voor. Die kunnen ook een beetje uitsmeren, dus dan is het even wat langere tijd bewolkt. Temperatuur is maximaal 19 graden. En dat is iets onder de norm die geldt voor de tijd van het jaar. En er waait een zwakke tot hooguit matige zuidwestelijke wind. Dus het ziet er vandaag al met al toch echt heerlijk uit.
0: Oké, nou, dan ben ik ook gelijk benieuwd naar morgen en het weekend eigenlijk.
2: Ja. De komende dagen is het een beetje op en af weer. Want morgen krijgen we in eerste instantie te maken met een regenzone. Dat zien we eigenlijk vannacht al. Dan neemt de bewolking toe. Dan wordt het ook niet meer zo koud als afgelopen nacht. Want we blijven zo op zo'n 12, 13 graden uitkomen. Nou, morgen in eerste instantie dus bewolkt. Van tijd tot tijd regen. Heel langzaam trekt die regen naar het oosten weg. Dus ik denk dat het ook morgenmiddag op veel plaatsen in de provincie nog wel af en toe wat regent. En motregent. Een beetje een miserige dag morgen. Temperatuur weliswaar 20 graden. Dan weer wel. En later op de dag kan in het westen...

0: van de provincie nog heel even de zon doorbreken. En het waait morgen een meest matige zuidwestelijke wind. Nou, ik zei het al, het gaat op en af de komende dagen. Want zaterdag is het weer droog. We beginnen in eerste instantie grijs met nevel en mist. Maar zaterdagmiddag dan schijnt de zon, loopt de temperatuur op naar 22 graden. En zondag krijgen we dan weer met een regenzone te maken. En dan gaat de temperatuur weer iets naar beneden, naar een graad of 20.
1: Oké, dank. En graag gedaan. Tot over een uurtje.
0: Zeker weten.
1: Nou, bij deze afgesproken. We hebben zometeen, na ze even een bijzondere dossier in platenlicht, en we gaan het hebben over livestreams en webcams in onze provincie. Want zonder dat je het weet, sta je gewoon online.

0: do.
1: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
2: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
3: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
2: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
4: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.
7: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echte voeding krijgen die ze nodig hebben.
6: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Het aantal jongeren dat lid is van een bibliotheek is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen. De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Volgens de KB Nationale Bibliotheek heeft de BIEB ook een belangrijke sociale functie.
8: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan

0: aan activiteiten je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
1: Vorig jaar kwamen er 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Rus Karin Khachanov. Het weer, vanmorgen geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. Verkeersinformatie. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Geldermalsen. 21 kilometer, 3 kwartier vertraging. Bergingswerkzaamheden zorgen ervoor dat daar 2 rijstroken dicht zijn. De A30 die kent een file van 2 kilometer. Het kost je 10 minuten. Ede richting Barneveld. Tussen Barneveld en de aansluiting met de A1. Maar de andere kant op zit die zelfs dicht. Dus zul je moeten omrijden bij knooppunt Beekbergen via Arnhem op de A50 en de A12.
3: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50. Voordeelhaartjes.nl.
4: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op Zitcomfort.nl.
5: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van Voordeelhaartjes.nl.
4: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
6: Duizenden vrijwilligers. 1 passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info bloemencorso.com.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Eens even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
11: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
10: Ah, check.
9: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
12: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
13: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Goedemorgen Gelderland.

0: Santana en Hold On. Goedemorgen Gelderland. Donderdagochtend 10 september is het. Het is vandaag een droge dag met geregeld zon. Er komen vanmiddag wel wat meer wolkenvelden voor. Maar er waait een zwak zuidwestenwindje. Het wordt 20 graden, 19 graden misschien. En morgen staan er weer enkele buien op het menu. Dit weekend begint het overdag wel droog met 22 graden. Maar in de nacht naar zondag en zondag overdag kans op buien. Dat vind ik dan wel weer sneu voor al die mensen die nu in Lichtenvoorde druk bezig zijn met het bouwen aan die wagens voor het bloemencorso zondag. Laten we hopen dat het daar zondag zonnig en droog blijft. Maar ja, dat is in Italië is dat net wat mooier, hè? Een greep aan het Gelders nieuws van vandaag en dat wat de ochtendkranten zoal schrijven deze donderdag. Nou, die schrijven onder andere over de OV-staking van gisteren. De Telegraaf en de Gelderlander openen allebei met beelden van stille stations en lege perrons. Reizigers bleken zich goed voorbereid te hebben. Op de A1 bij Terschuur is vannacht een kleine vrachtwagen op een pijlwagen gebotst. De bestuurder raakte bekneld, moest door de brandweer bevrijd worden en testte positief op alcohol of drugs. Daarmee was het niet afgelopen, want de bergingswagen die diezelfde pijlwagen een paar uur later afvoerde, is op de N30 aangereden door nog een vrachtwagen. Ook die chauffeur raakte gewond en de N30 richting Ede is daarom nog even dicht. Je kunt niet de A30 op daar. Vanavond is er weer plaatselijk op TV Gelderland. In de uitzending is onder meer aandacht voor phishing. Dat is een vorm van internetfraude waarbij dieven uiteindelijk geld proberen te stelen. Inwoners van Aalten, Arnhem en Apeldoorn zijn slachtoffer geworden van die criminaliteit. En er is aandacht ook voor een brandstichting, vertelt programmamaker Rick Bronckhorst.
1: De bewoner van het huis aan de Paterstraat in Arnhem heeft zelf helemaal niet doorgehad dat begin april bij hem is brand gesticht. Het huis vatte uiteindelijk geen vlam, gelukkig, maar het had heel anders kunnen aflopen, want via een ventilatierooster had het vuur naar binnen kunnen gaan.
0: Dat en meer dus vanavond in plaatsen ligt vanaf 5:30 ieder uur op tv. En dan Crystal Meth. In Herwijnen, Drempt, de uiterwaarden van Arnhem. De afgelopen jaren zijn er meerdere crystal meth labs

0: is opgerold in onze provincie. Steeds vaker met hulp van buitenlandse criminelen. Probleem groeit en de ontdekking is vaak puur toeval.
1: Mijn collega's wilden hier in de middag even gaan lunchen. En op het moment roken zij een hele penetrante geur van chemische hennep.
2: Het is puur toeval.
1: Dat was echt puur toeval. Ze zijn die ruimte ingegaan waar die isolatiepanelen voor stonden. En toen zagen ze eigenlijk een heterdaadsituatie. En daar waren 3 Mexicanen op dat moment dus bezig met het maken van crystal meth.
0: Ja, die buitenlandse criminelen komen vaak uit Mexico. En dan vooral uit de provincie Sinaloa. Deze internationale drugspeurder weet wel weer waarom daar precies vandaan.
3: Wat er is gebeurd in Sinaloa de voorbije jaren, daar is zoveel crystal meth gemaakt dat die prijzen een beetje zijn ingezakt. In Nederland kunnen ze een aantal weken verdienen wat ze in Mexico misschien een aantal jaar zouden verdienen. Dus al met al is het risico wel waard om naar Nederland te gaan.
0: Steeds meer jongvolwassenen vinden de weg naar de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en de 30 jaar oud groeide vorig jaar. En 3/4 van alle kinderen heeft intussen een BIEB-pas. De bibliotheek trekt ondertussen ook steeds meer mensen met luisterboeken en e-books. In Gelderland hebben alle gemeenten een bibliotheek op eentje na. Roosendaal heeft geen BIEB. Maar daar maken ze dan wel weer gebruik van de buurbiep in Velp. En zie het voor je. Een Britse man zo goed als blind met 4 flessen wijn op en geen rijbewijs. Nou, die reed dus, ondanks al die gebreken, 's nachts honderden kilometers dwars door Engeland. En wat was zijn methode? Gewoon de achterlichten van de auto voor hem volgen. Het is eigenlijk bijna knap teamwork, hè? Gewoon heel rustig achter zitten. En de lichtjes volgen. Nou, over lichtjes gesproken. Dit is William Pitt en City Lights. Dat is toevallig.

80. The City Lights van William Pitt op Radio Gelderland. Maakt het 7:15. Bij ons op de site, gld.nl en in de app. Onder andere het verhaal over de livestreams. Je zit dus lekker op een terrasje in Elburg. Kopje koffie, het zonnetje schijnt. Maar wat je niet weet op dat moment, dat er misschien wel honderden mensen met jou meekijken.

0: bij mijn man dat het niet zo hoort. Dat moet wel bekend zijn.
1: Inmiddels heeft de gemeente de livestream stopgezet. Maar daarvoor werd er 24 uur per dag gefilmd in de drukke winkelstraat. Mag dat eigenlijk wel?
2: Het is zo dat livestreamcamera's in principe niet herkenbaar mensen in beeld mogen brengen. Zonder toestemming of zonder een zwaarwegend belang. Het mag eigenlijk alleen als mensen niet herkenbaar in beeld komen. Dus dat betekent sowieso dus een grote afstand of een bepaalde resolutie, een bepaalde beeldkwaliteit.
1: En aan die eisen voldoet de livestreamcamera volgens de autoriteit persoonsgegevens niet.
2: Een statische camera die op één plek gericht is, midden in de drukke straat. Dus wij zullen ook absoluut contact opnemen met de gemeente Elburg om ze daarvan te informeren. En ook met de dringende oproep dat ze het zo snel mogelijk gaan aanpassen.
1: De gemeente Elburg laat weten dat de camera werd opgehangen
3: om de hele wereld mee te laten genieten van hoe mooi Elburg is. Onze functionarissen die met de AVG werken hebben de camera getoetst. We hebben nu, naar aanleiding van reacties, de webcam direct offline gehaald. Dit hebben we gedaan in afwachting van het vervolgonderzoek. Of we ons nog steeds aan de huidige regels houden.
4: Ja, en het is niet alleen Elburg. Hè. Uit een inventarisatie van onze redactie blijkt dat het in tientallen Gelderse gemeenten gebeurt. En of jouw terrasbezoek bijvoorbeeld ook live te volgen is online, dat lees je dus bij ons op de site gld.nl. Bjorn die reageert daar nog op. Die zegt van, we hebben toch niets te verbergen als het goed is. Als er echt iets fout gaat, dan wordt er weer gezegd, waarom stonden daar geen camera's? Waarom is er geen opname van gemaakt? Als bijvoorbeeld je kind op een of andere manier wordt lastiggevallen, dan ben je als ouder in één keer wel heel erg blij dat alles is opgenomen in de binnenstad. We slaan echt een beetje door met onze privacy en onze kritiek erop in deze maatschappij. Aldus Bjorn. Ja. Meningen zijn verdeeld hoor, online. De een zegt, ik vind het prima, zoals Bjorn, ik heb niks te verbergen, ik ben een blij, ik voel me veiliger daardoor. En de ander zegt, van, je kunt ook echt nergens meer komen of je staat zonder dat je het weet wel online met je snoet.

0: beelden live uitzenden. Kijk maar bij TV Achterhoek. Daar zijn beelden van de markt van Lichtenvoorde, Winterswijk, Groenlo, Aalten. Van straatje tussen restaurants en zwembad Marveld. Parkeerplaats Meekenes, zwembad Lichtenvoorde. De N18 van het bedrijventerrein. Het centrum van Dinxperlo. En die worden s'avonds constant uitgezonden. En Benny zegt nog, ja Frank, als je je netjes gedraagt, dan mag het toch lekker gefilmd worden. De camera's uit, dat is weer in het voordeel van de criminelen.
1: Plaat de licht.
0: Nou, wat een mooi bruggetje.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Van de criminelen naar plaatdelict. We hebben weer iets verdachts gevonden in onze platenlijst. Aan jou is het om het komende procesverbaal op te lossen. Ik ga het voorlezen. Misschien word jij wel de gouden tipgever van vandaag. We behandelen een Nederlandstalig procesverbaal. Een aangifte van diefstal met grote emotionele schade. Volgens de aangever heeft de verdachte niet alleen zijn vertrouwen beschaamd, maar ook iets gestolen wat voor hem van onschatbare waarde was. In de muzikale verklaring staat letterlijk de beschuldiging: jij hebt gestolen wat van mij was. Maar de recherche ontdekte al snel dat de buit niet bestaat uit geld of goederen, maar uit liefde, vertrouwen en een gezamenlijke toekomst. Voor de aangever is de maat inmiddels helemaal vol. Hij verbreekt ieder contact en hij verklaart dat hij niet meer langer voor die verdachte wil leven. De platenpolitie sluit het dossier af als een zaak waarin de grootste schade eigenlijk niet materieel, maar vooral emotioneel blijkt te zijn. Dus diefstal van emotioneel eigendom. De aangever beschuldigt de verdachte van zijn liefde, zijn vertrouwen, zijn toekomst te hebben afgepakt. En na de vermeende diefstal besluit hij definitief een punt achter de relatie te zetten. Hij leeft niet meer voor deze vrouw. Het signalement is wel saillant. Het is een Nederlandse zanger dus die in de jaren 90 doorbrak dankzij een populaire talentenjacht, uitgroeide tot een van de succesvolste artiesten van ons land. Maar de afgelopen jaren verdween hij grotendeels uit de schijnwerpers vanwege een strafzaak. Aha, vandaar dus ook een plaatdelict, denk je dan misschien. Maar in december vorig jaar sprak de rechter hem wel vrij, omdat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs was dat hij zichzelf eveneens bij een talentenjacht zou hebben misdragen. En sindsdien is zijn muziek geleidelijk weer op de radio te horen. Ook bij ons zometeen, mits het dossier geraden wordt en opgelost de platenkast in kan. Heb je enig idee over wie ik het heb? frank@gld.nl of een appje naar de studio. Doen wij nu Susie Quattro. And if you can't give me love.

0: Wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij over het belangrijkste, opvallendste en meest triviale nieuws van de afgelopen week.
1: Ga op zoek naar het verhaal achter de koppen.
0: De Koppencast, elke vrijdagmiddag bij Omroep Gelderland en in jouw podcast-app.
2: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. Kijk op woonboulevardnijmegen.nl. Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend.
3: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hamer Badkamers, Sanitair en Tegels in Brummen.
6: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
7: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
8: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
9: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
8: Bij Betting Racing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
10: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Bolaan 50 in Zutphen.
0: Het is 7:58. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland in Telgt, gemeente Ermelo 9.1. In Geesteren, gemeente Berkelland 11.1. Vandaag is een droge dag, geregeld zon. Er komen vandaag vanmiddag wel wat wolkenvelden voor. Bij een zwakke zuidwestenwind wordt het ongeveer 19 tot 20 graden. Een persoon is gisteravond gewond geraakt bij een steekincident in Beekbergen en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens onze 112-verslaggever werd het slachtoffer in het bos bij een kerkhof in zijn rug gestoken en daarna met een auto naar de plaatselijke supermarkt gebracht en achtergelaten. De politie onderzoekt dit alles uiteraard. En de sloop van de buitenzwembaden in Gorssel in Almen is al begonnen, nog geen 2 weken na het einde van het zwemseizoen. Komend voorjaar moeten beide volledige vernieuwde zwembaden alweer open zijn. Vrijwilligers zijn dan ook druk bezig met het opruimen en het verhuizen van de spullen, wat voor velen een belangrijke ontmoetingsplek blijft, die zwembaden daar. Meer Gelders nieuws lees je op onze site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ik zal er even verversen. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 9 minuten vertraging. De A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Rosmalen en Knopend Del. Bijna een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Maar de weg is alweer vrij. 15 kilometer file nog. De A12 Duitsland-Arnhem. Tussen Knopend Oudijk en Duiven 5 minuutjes. De A50 Arnhem-Oss. Tussen Valburg en Ravenstein 9 minuten. En de N233 Kesteren-Venendaal tussen de aansluiting met de A15 en Renen 5 minuten. En de N322 Beneden-Leeuwen richting Nijmegen tussen de aansluiting met de N329 en Ewijk ook 9 minuten vertraging. Maar het goede nieuws is eigenlijk vooral dat die A30 weer helemaal open is na een ongeval vanochtend.
11: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
12: Pam, pa, pa, da, pa.
13: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
14: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
13: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
15: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
16: Mijnleesbril.nl.
17: Begon jouw dag met ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
20: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
19: Ah, check.
21: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, eet smakelijk voor straks.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
21: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
24: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
26: Goedemorgen Gelderland.

0: Nou, de inbox van Radio Gelderland stroomt over met de goede antwoorden voor Platelijk. Dus die gaan we zeker draaien zometeen. Er zit ook wel een appje tussen, zo nu en dan, van iemand die zegt: ik hoop dat deze niet geraden wordt, want ik heb hier helemaal niks mee. Dat is wel weer grappig. Maar dat zometeen. Eerst iets anders. De buurtbus. Er zijn op ons Gelders platteland ruim 30 buurtbusverenigingen, wist je dat? En die houden ons dus allemaal daar ook bereikbaar. Bij elkaar hebben ze bijna 1500 vrijwilligers achter het stuur zitten. Maar toch zijn er nieuwe chauffeurs nog altijd hard nodig. Bijvoorbeeld, waar wordt het nou echt krap? In de Bommelerwaard.
1: Even naar de apotheek of de kapper in een ander dorp.
2: Goedemorgen.
3: Hi.
1: Mensen zonder auto op het platteland zijn daarvoor vaak aangewezen op de buurtbus. Die wordt bestuurd door vrijwilligers. Om de dienstregeling en leefbaarheid te garanderen is buurtbusvereniging Maasdriel Oost met spoed op zoek naar nieuwe chauffeurs.
4: We hebben er net een paar meer nodig om soepel zo'n planning te laten lopen. Wat ik zei, er zijn mensen wel eens ziek, mensen hebben ook vakantie. Dat proberen we onderling op te vangen. Dat lukt bijna altijd, maar niet altijd. En dan betekent het wel eens dat er gewoon een dienst uit moet vallen.
5: Er staan die mensen en niks bij de bus.
4: Absoluut, dat wil je niet. Ook vrouwen willen we heel graag zien op de buurtbus als vrijwilliger.
6: Nou, op zich zou ik het heel erg leuk vinden. Maar ja, ik heb zelf geen rijbewijs, dus daarom is het ook wel heel erg fijn als mensen wel kunnen komen werken hier vrijwillig om in ieder geval mensen zoals mij te kunnen vervoeren.
4: Het is zo'n zenmomentje op een week dat je de dienst rijdt, je spreekt met inwoners. En als het minder druk is, dan luister ik lekker een podcast of een luisterboek. En rijd door onze prachtige gemeente. Hier staan mensen al te wachten voor de bus, dus ik maak het rondje. En dan pik ik hen dadelijk op richting Zaltbommel.
6: Fijne dag nog.
0: Hoi. Hoi. Een zenmomentje op de week, dus zo wordt dat rijden zelf genoemd. Buurtbusvereniging Maasdriel Oost, die kan er dus nog wel een paar gebruiken. Maar er zijn er op andere plekken misschien ook wel bij jou in de buurt.

mensen nodig. Lijkt je dit nou leuk? Kijk dan op reis.nl. En dat is reis.nl met 3 R'en. Reis. En op die site reis.nl zoek je dan naar buurtreis.

0: Something in the Water van Brooke Fraser op Radio Gelderland. Goedemorgen, het is 7:15.
1: Plaat delict.
0: En het is weer gelukt. We hebben het weer kunnen oplossen vanochtend. De plaat delict. Iedereen bedankt voor het meedenken. En het was vanochtend echt een lange lijst aan appjes en mailtjes. We hadden te maken met een zanger die de afgelopen jaren zelf in het beklaagde bankje zat. Maar eind vorig jaar werd vrijgesproken vanwege onvoldoende bewijs. Dit nummer van hem gaat over het verbreken van een liefdesrelatie en het definitief losmaken van je ex-partner. De zanger kijkt terug op die liefde die voorbij is en zet er een duidelijke streep onder. Het is geen verhaal vol boosheid of grote ruzie, maar eerder het besef, het is over en uit. Zijn leven draait niet meer om de ander. Hij herwon zijn eigen vrijheid, leeft niet meer bij de gratie van de ander. Het is, zoals wel vaker bij deze zanger, een Nederlandse vertaling van een Italiaans nummer. Sterker nog, hij zong eerst Italiaans en brak pas bij ons door toen hij overstapte op het Nederlands in een talentenjacht. De Soundmix Show met Henny Huisman. Je hebt gestolen wat van mij was. En dat maakt dit de aangifte en dus natuurlijk ook de geschiedenis, recente geschiedenis rondom de zanger zelf. Over wie heb ik het? Nou, onder andere Han, Marianne, Dennis, Geri. En ook Marianne, of Marianne, dan moet ik zeggen eigenlijk. Marianne of Marianne? Goedemorgen.
2: Marianne. Goedemorgen.
0: Okay. Goedemorgen. Ja, wat was jij aan het doen vanochtend toen je het hoorde?
2: Nou, ik lag nog in bed.
0: Oké, okay. Nou ja, dat kan. Lekker. Radio aan.
2: Maar beetje... nu niet meer. Ja, radio aan. Maar,
0: nu ben je eruit.
2: Ik ben er niet uit, ja.
0: Ja, de telefoon ging natuurlijk.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja. En wat dacht je aan?
2: Ik lees niet meer voor jou, van Marco Borsato.
0: Ja. De hele tijd is hij gewoon niet op de radio gedraaid, hè? Door het hele verhaal wat u aan hem kleefde.
2: Ja, maar je zei het al bijna voor, hè? Op het

0: op een gegeven moment.
1: Ja, wat zei ik dan?
0: Ja, je zei iets over dat hij niet meer met iemand wilde leven of zo.
1: Ja, ja, precies. Dat hij niet meer
0: van...
1: Ja, ja, ja, nee, ik, soms probeer ik het een klein beetje te verklappen of een hint te geven natuurlijk, hè?
0: Ja, ja. Ja. Ja. Dus toen dacht ik, oh ja, dat is dat liedje van Marco Borsato.
1: Ja, oh, er zijn ook luisteraars die hebben er wel 4 of 5 appjes aan besteed voordat ze het goede nummer hadden, hoor. Hij heeft natuurlijk ook zoveel gezongen. Ja. Je bent de gouden tipgever vandaag.
0: Leuk.
1: Ja, dus dat, ja. We gaan een Radio Gelderland zaklamp in een envelop doen. Die komt jouw kant op. En ik ga hem voor jou draaien, als je het goed vindt.
0: Oké, leuk. Nou. Dat is een bekend liedje. Is een leuk liedje, toch wel. Ja,
1: ja toch? Nou, komt hij aan en een mooie donderdag.
0: Okay. Ja, dank u wel. Eens gelijk.
1: Dag.
0: Dank u wel. Oké, dag.
2: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.

0: Ja, Marco Borsato en ik leef niet meer voor jou. Dit is opgelost, deze zaak. Maar we blijven scherp. Heb jij nou nog een tip voor ons voor een nieuw platenlicht? Frank@gld.nl, een appje naar de studio of natuurlijk bellen met de plaatselijke politie.
1: Zaak gesloten.
0: Ik zal hem ook even toevoegen op Spotify, deze Marco Borsato. En onze playlist Plaatdelict. Als je de afspeellijst opzoekt op Spotify, dan zie je alle opgeloste platendelict dossiers tot nu toe. Rico Schreuder van Weerplaza, goedemorgen.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, we gaan het hebben over het weer.
1: Ja.
0: En ik hoorde net nog in het nieuws voorbij komen dat de afgelopen maand, augustus, de warmste augustus ooit gemeten is, hè?
1: Ja, dat kan inderdaad heel goed kloppen. Dat, we hebben natuurlijk een hele warme zomer ook gehad. De zomer zelf was in Nederland ook al natuurlijk de warmste ooit. Dus augustus was inderdaad ook volgens Copernicus de warmste ooit.
0: Ja, en wij beginnen dan deze septemberochtend met dichte mist, krijg je de melding vanuit Meteren.
1: Ja, er zit inderdaad wat her en der wat mist in de provincie. Het zal geleidelijk aan wel gaan oplossen. Op veel plaatsen schijnt ook al de zon. Ja, we hebben ook een behoorlijk frisse nacht achter de rug. Het was zo'n 7 graden op de meeste plaatsen zelfs. Op dit moment is het ietsjes warm. Het is nu zo'n 8 graden. En we gaan vanmiddag uitkomen op maximaal 19 graden. Dus geen 20 graden vandaag. Die reeks is gisteren ook ten einde gekomen. En vandaag blijven we er dus ook net weer onder. Er zijn flinke zonnige perioden nadat de mist is opgetrokken. En dan blijft het vandaag ook overal droog. Vanmiddag komen er weliswaar wel weer wat stapelwolken voor. Hier en daar kunnen deze wat uitsmeren. Dus dan is het even wat langer bewolkt. Maar het blijft dus overal droog. En er waait een zwakke tot matige zuidwestelijke wind.
0: Oké. En hoe gaat zich dat verder ontwikkelen dan?
1: Ja, de komende dagen is het een beetje op en af weer. Morgen dan hebben we in eerste instantie te maken met een regengebied dat over de provincie trekt van west naar oost. Het is bewolkt, er valt wat lichte regen, een motregen, een beetje druilerige dag. Morgenmiddag dan wordt het langzaam vanuit het westen weer wat droger. Kan ook af en toe de zon doorbreken, maar een enkel buitje blijft ook dan weer mogelijk. Het wordt morgen maximaal 20 graden, meest matige zuidwestelijke wind erbij. Nou, in de nacht na zaterdag en zaterdagochtend is wederom een grote kans op grijzigheid, nevel en mist, maar zaterdagmiddag dan breekt de zon weer door. En dan ziet het er echt fantastisch uit met zo'n 22 graden. En zondag dan is dan weer de minste dag van het weekend. Trek vanuit het westen weer een neerslaggebied, een regengebied over de provincie. En dat gaat dan weer af en toe regenen. En dan is het maximaal een graad of 20. Dus het is een beetje op en af de komende tijd.
0: Op en af, oké. Okay. Ja. Rico, dankjewel en tot over een uurtje.
1: Ja, tot straks weer.
0: Hoi. Er werd gisteren bij mij thuis kerstmuziek gedraaid. Dat was echt, wat mij betreft, veel te vroeg. Maar het bracht me wel op Chris Rea. Dus die wil ik zo meteen gaan draaien. Dan natuurlijk niet die kersteditie van hem, maar een andere. Paul McCartney heb ik ook nog. En ik had nu vooral zin in Culture Club. En The War Song. Het is 5:08, Gelderland. Goedemorgen.

0: Grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
2: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen. Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorgenoten. Word jij onze nieuwe zorgenoot? Meld je aan op dezorgenoten.nl.
3: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
4: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf 61 euro.
3: Ook heel veel keuze in...
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte, naar eigen zeggen, vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht. En nam het aantal bibliotheken toe. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van der Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
7: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. Heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
6: Het weer, vanochtend geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nu 85 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je tussen Rosmalen-West en Waardenburg een 30 minuten vertraging. Eerder vanochtend is daar een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij. Op diezelfde A2 maar dan van Utrecht naar Den Bosch, tussen de knooppunten Del en Empel, een 1 kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar afgesloten. Op de N233 Kesteren-Veenendaal bij Rhenen 10 minuten extra reistijd. En op de

0: A22 Nieuwendijk richting Zaltbommel. Tussen Gameren en de A2 2 kilometer en 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
3: Verheij uit Toldijk laten komen.
2: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
3: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
2: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
3: Mooi, zij ook.
4: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
5: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
6: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
7: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
8: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
7: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
9: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
10: De Covic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Covic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Tijdens een politieke avond van de gemeenteraad van Berkland waren twee taalambassadeurs aanwezig om te letten op moeilijk en ambtelijk taalgebruik. Elke keer als zij een woord niet begrepen, lieten ze letterlijk een bel rinkelen. Zo moesten raadsleden en wethouder Han Boer termen als pumptrekbaan uitleggen. Dat is een baan voor jeugd met fietsen en BMX'en waar ze hun vrije tijd doorbrengen. Ook het gebruik van het woord AI, kunstmatige intelligentie, leidde tot een belletje. De actie was onderdeel van de week van het lezen en schrijven en had als doel om raadsvergaderingen begrijpelijker te maken. De taalambassadeurs hopen dat bestuurders vaker gewone, duidelijke woorden gaan gebruiken. Pro Bronkhorst heeft sinds kort officieel een lokale afdeling van de landelijke partij Pro. Pro deed bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart al als één fractie mee, maar de afdeling is nu ook bestuurlijk georganiseerd. Marcel Nijs is voorzitter en Annemarie van den Bos secretaris. Daarnaast zijn Christina Oosterhof, Gabriella Parel en René Bruns bestuursleden. Het nieuwe bestuur wil een inclusieve afdelingscultuur creëren waarin alle leden zich thuis voelen, met ruimte voor een levendige politieke debatcultuur. Pro wil de bestaande sterke betrokkenheid in de dorpen en wijken van Bronkhorst verder uitbouwen en samen met inwoners werken aan een prettig woon- en leefklimaat. Op zaterdag 19 september openen door heel Nederland duurzame energieprojecten hun deuren tijdens de Open Energiedag. Inwoners uit de regio kunnen duurzame energieprojecten bezoeken, zoals Zonnepark Voorden en Solarpark De Kwekerij in Hengelo. Bezoekers krijgen uitleg over duurzame

0: duurzame energieopwekking en kunnen een kijkje achter de schermen maken. De dag valt samen met de Nationale Klimaatfietsdag met fietstochten langs duurzame locaties. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: De dag die is fris begonnen met temperaturen onder de 10 graden. Het KNMI station Hupsel had zelfs 8,6 graden als minimumtemperatuur. Maar de zon is er al vlot bij en vanochtend zijn er zonnige perioden met geleidelijk aan ook wel weer wat bewolking. En vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het blijft vandaag droog en er staat een zwakke tot matige west- tot zuidwestenwind en de temperatuur ligt aan rond de 19 graden. Vanavond is het droog met wolkenvelden en opklaringen. Vannacht neemt de bewolking wel toe en later in de nacht volgt er van het westen regen dat tegen de ochtend ook het oosten bereikt. De minima liggen rond de 14 graden. En vrijdag wordt een dag met veel bewolking. In de ochtend is het regenachtig, wat lichte regen, wat motregen. In de middag in eerste instantie ook nog wat lichte regen of motregen. Maar later op de middag trekt het regengebied langzaam naar het oosten weg. En bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 20 graden. In de avond is het dan droog met enkele opklaringen. En in de nacht naar de vrijdag zijn de opklaringen wat breder. En dan koelt het af naar een graad of 10 tot 11. Het wordt zelfs wat nevelig en er ontstaan ook wel wat mistbanken. Daar hebben we zaterdagochtend mee te maken. Zaterdag begint dan ook grijs. En op veel plaatsen is het mistig, maar in de loop van de ochtend lost de mist op. En dan krijgen we ook weer een droge dag met zon en ook wolkenvelden die elkaar afwisselen. En dan wordt het 21 tot 22 graden. In de avond nog wat opklaringen, in de nacht na de zondag neemt de bewolking weer toe en dan hebben we zondag weer een dag waarin het ook weer regenachtig is in de ochtend en een deel van de middag. In de namiddag wordt het dan allemaal weer wat droger, maar het blijft wel bewolkt en de wind is matig en dan wordt het 20 graden. Maandag wordt dan weer een droge dag met wolkenvelden en zon en 21 graden. En vanaf dinsdag blijft het eigenlijk wat licht wisselvallig met elke dag wel kans op wat een buien. En af en toe ook wel wat zon tussendoor. Temperaturen liggen veelal rond de 20 tot 22 graden.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat 100 kilometer file. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je tussen Hoevelaak en Barneveld een kwartier vertraging. A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel. 25 minuten vertraging over 17 kilometer. Op de brug over de Maas zitten er gaten in de weg. En daarom is de rechter rijstrook dicht. A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging. De andere kant op tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er ook een kwartier langer over. Dan de N50 van Emmeloord naar Zwolle voor het knooppunt Hattemerbroek bij Zwolle. Ook 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Door Al Begens met het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen, maar de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO worden gezien als verouderd. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
4: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op de korte termijn ook weinig op.
3: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken doen bibliotheken veel om jonger publiek te trekken.
5: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van de collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
3: Ook geven bibliotheken korting of gratis abonnementen aan mensen boven de 18. Het weer geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel droog. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je bij Barneveld 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Diezelfde A1, maar dan richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken een kwartier extra door bergingswerk. Ook een kwartier vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg. En dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch, dus richting het zuiden. Heb je tussen Geldermalsen en knooppunt Empel 35 minuten vertraging. Rechterrijstrook is daar dicht vanwege slecht wegdek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Wopke.

0: prijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar wet.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Vrijdag 18 september is schrijfster Judith van Toot te gast in het Literair Café van de Koppelkerk in Bredevoort. Zij neemt haar lezers mee naar andere tijden en andermans psyche en vertelt hierover aan de hand van haar roman Narcis. Deze roman over vriendschap in tijden van oorlog en vrede is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Volgens Van Toot doorbreekt de verbondenheid met lezers de relatieve eenzaamheid van het schrijven.

leven. Die verbondenheid wordt voelbaar tijdens een literair café bij de Koppelkerk. Net als in haar roman Victor combineert Fanto in Narcis haar wonderschone stijl met historische kennis en psychologisch inzicht. Zij zal met bezoekers in gesprek gaan over deze aspecten van haar schrijverschap. De lezing, op vrijdag 18 september, begint om 8 uur en kaarten kosten 12,5 euro in de voorverkoop en 15 euro aan

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 26 september wordt de tweede editie van de Gelderse Dag gevierd. Organisaties door heel Gelderland zetten hun deuren open voor leuke, interessante activiteiten. Geef je op voor het Gelders ontbijt met het Gelders kijkje bij. En laat je verrassen. Kijk voor meer informatie op www.degelderse-dag.nl. Tijdens de Gelderse Dag kun je ook Boerderijmuseum De Neet bezoeken in het Gelderse Aalten. In het Boerderijmuseum van De Neet in Barlo laten we zien hoe de Achterhoekse bevolking jaren terug leefde en werkte. Het museum heeft een unieke verzameling van gebruiksvoorwerpen van vroeger. Denk aan een gezellige boerenkeuken met een gedekte tafel met servies van wel eer. Met een indrukwekkende collectie geëmailleerde potten en pannen, verschillende kleine en grote landbouwwerktuigen, traditionele kledij en linnengoed van 1850 tot 1950.

0: authentieke kinderwagens en nog veel meer. We vertellen in gepaste kledij met veel enthousiasme over innovatieve gebruiksvoorwerpen die de basis vormen van veel werktuigen die tegenwoordig gebruikt worden. Tot slot bieden we de mogelijkheid om een ritje te maken in een authentieke koets door het prachtige glooiende platteland rondom Barlo. Het programma is van 10 tot 11 een ontbijtje, gevolgd door een kijkje bij De Neet op zaterdag 26 september.
1: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies en bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen op het spoor te komen, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye kan op grote hoogte over lange afstanden land, zee en lucht in de gaten houden. Nu maakt Nederland nog gebruik van AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO, maar volgens Defensie zijn die verouderd. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag ervan af omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. In plaats van de Portugees werd daarom een Britse Argentijnse econoom voorgedragen die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. De Oekraïense president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende drone-aanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen.

0: waren om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had die Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij CQTech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via cqtechnederland.nl.
2: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Warenhuis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
1: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQTech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar cqtechnederland.nl.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
2: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
4: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
5: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
6: Hemi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Tijdens een politieke avond van de gemeenteraad van Berkland waren twee taalambassadeurs aanwezig om te letten op moeilijk en ambtelijk taalgebruik. Elke keer als zij een woord niet begrepen, lieten ze letterlijk een bel rinkelen. Zo moesten raadsleden en wethouder Han Boer termen als pumptrekbaan uitleggen. Dat is een baan voor jeugd met fietsen en BMX'en waar ze hun vrije tijd doorbrengen. Ook het gebruik van het woord AI, kunstmatige intelligentie, leidde tot een belletje. De actie was onderdeel van de week van het lezen en schrijven en had als doel om raadsvergaderingen begrijpelijker te maken. De taalambassadeurs hopen dat bestuurders vaker gewone, duidelijke woorden gaan gebruiken. Pro Bronkhorst heeft sinds kort officieel een lokale afdeling van de landelijke partij Pro. Pro deed bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart al als één fractie mee, maar de afdeling is nu ook bestuurlijk georganiseerd. Marcel Meijs is voorzitter en Annemarie van den Bos secretaris. Daarnaast zijn Christina Oosterhof, Gabriella Parel en René Bruns bestuursleden. Het nieuwe bestuur wil een inclusieve afdelingscultuur creëren waarin alle leden zich thuis voelen, met ruimte voor een levendige politieke debatcultuur. Pro wil de bestaande sterke betrokkenheid in de dorpen en wijken van Bronkhorst verder uitbouwen en samen met inwoners werken aan een prettig woon- en leefklimaat. Op zaterdag 19 september openen door heel Nederland duurzame energieprojecten hun deuren tijdens de Open Energiedag. Inwoners uit de regio kunnen duurzame energieprojecten bezoeken, zoals Zonnepark Voorden en Solarpark De Kwekerij in Hengelo. Bezoekers krijgen uitleg over duurzame energieopwekking en kunnen een kijkje achter de schermen maken. De dag valt samen met de Nationale Klimaatfietsdag met fietstochten langs duurzame locaties. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: weer in de regio.
1: De dag die is fris begonnen met temperaturen onder de 10 graden. Het KNMI station Hupsel had zelfs 8,6 graden als minimumtemperatuur. Maar de zon is er al vlot bij en vanochtend zijn er zonnige perioden met geleidelijk aan ook wel weer wat bewolking. En vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het blijft vandaag droog en er staat een zwakke tot matige west- tot zuidwestenwind en de temperatuur ligt dan rond de 19 graden. Vanavond is het droog met wolkenvelden en opklaringen. Vannacht neemt de bewolking wel toe en later in de nacht volgt er van het westen regen dat tegen de ochtend ook het oosten bereikt. De minima liggen rond de 14 graden. En vrijdag wordt een dag met veel bewolking. In de ochtend is het regenachtig, wat lichte regen, wat motregen. In de middag in eerste instantie ook nog wat lichte regen of motregen. Maar later op de middag trekt het regengebied langzaam naar het oosten weg. En bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 20 graden. In de avond is het dan droog met enkele opklaringen. En in de nacht naar de vrijdag zijn de opklaringen wat breder. En dan koelt het af naar een graad of 10 tot 11. Het wordt zelfs wat nevelig en er ontstaan ook wel wat mistbanken. Daar hebben we zaterdagochtend mee te maken. Zaterdag begint dan ook grijs. En op veel plaatsen is het mistig, maar in de loop van de ochtend lost de mist op. En dan krijgen we ook weer een droge dag met zon en ook wolkenvelden die elkaar afwisselen. En dan wordt het 21 tot 22 graden. In de avond nog wat opklaringen. In de nacht naar de zondag neemt de bewolking weer toe. En dan hebben we zondag weer een dag waarin het ook weer regenachtig is in de ochtend. En een deel van de middag. In de namiddag wordt het dan allemaal weer wat droger. Maar het blijft wel bewolkt en de wind is matig. En dan wordt het 20 graden. Maandag wordt dan weer een droge dag met wolkenvelden en zon en 21 graden. En vanaf dinsdag blijft het eigenlijk wat licht wisselvallig met elke dag wel kans op wat een buien. En af en toe ook wel wat zon tussendoor. De temperaturen liggen veelal rond de 20 tot 22 graden.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op L&B.

0: en bvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Schreier was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam en ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog, was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
5: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
6: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
5: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
7: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
8: Door Heijem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
9: midden in Zelhem.

Geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal. Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

0: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
3: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
4: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
5: Of zo.
6: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je...
3: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
7: Hemi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: Fanoplevering. Ons Hemi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Meervoudig wereldkampioene Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Het is niet duidelijk waarom niet. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen bewolkt met wat regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar doe je er tot de Duitse grens 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
6: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
7: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
8: Geen idee, snoeien?
7: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
8: Veldhuizen wie?
7: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
8: Top, gaan wij iets leuks doen.
9: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De IVN-afdeling Noord-Midden-Achterhoek houdt op zondag 13 september een natuurwandeling rond het agro-innovatiecentrum De Marke in Hengelo Gelderland. Tijdens deze tocht wandelen deelnemers langs de visvijver Markenplas, smalle en brede bospaadjes in het waterwindgebied Het Klooster en door verschillende weilanden van agro-innovatiecentrum De Marke. Ervaren natuurgidsen geven uitleg over de natuur en het landschap onderweg. Bij het proefbedrijf De Marke, opgericht in 1991 als melkveeproefbedrijf, is al in 1997 een natuurplan ontwikkeld. De gidsen geven uitleg over hoe boeren en andere partijen op dit bedrijf werken aan een natuurinclusieve landbouw. Deelnemers zien prachtige voorbeelden hoe de biodiversiteit verhoogd kan worden. De wandeling zondag 13 september start om 2 uur vanaf de parkeerplaats aan de Altenseweg Roesinkweg ter hoogte van de Markenplas en duurt ongeveer 2 uur. Deelname is gratis, al wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld. Aanmelden is niet nodig, het terrein is soms wat lastig begaanbaar en honden mogen niet mee.
0: Radio Ideaal

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Verlonden. In het centrum van Didam is gisteren een proef gestart. Automobilisten die het centrum van Didam als sluiproute gebruiken, mogen er niet meer rijden. Alleen bestemmingsverkeer mag er nog komen. Met de proef onderzoekt de gemeente of ze de kern veiliger en prettiger kunnen maken voor iedereen die er woont, werkt of op bezoek komt. Er wordt tijdens de proef niet gecontroleerd of gehandhaafd of iemand echt bestemmingsverkeer is. Volgens de gemeente is dit lastig. Doorgaand verkeer kan de route dus nog steeds gebruiken, maar rijdt dan tegen de regels in. Doordat de route in navigatiesystemen door de aanpassing van de verkeersregels niet meer door het centrum loopt, verwacht de gemeente dat verkeer hierdoor gestimuleerd wordt om gebruik te maken van de rondwegen. Na 6 maanden worden de resultaten beoordeeld. Daarna beslist de gemeente of de proef wordt verlengd, aangepast of beëindigd. Een fietser is woensdagochtend licht gewond geraakt bij een ongeluk op de Mozartlaan in Doetinchem. Een automobiliste reed achteruit en zag daarbij 3 fietsende meisjes over het hoofd. Een van de meisjes viel en kreeg last van haar enkel, waardoor ze niet meer op haar voet kon staan. Ze werd ter plaatse onderzocht door ambulancepersoneel en haar enkel werd ingezwachteld. Een ziekenhuisbezoek was niet nodig, maar ze kreeg wel het advies om samen met haar ouders contact op te nemen met de huisarts. De automobiliste bracht het meisje na het ongeluk naar huis. Hielke Enzrink, voormalig voorzitter van de Graafschap, is op 83-jarige leeftijd overleden. Hielke zat eerst in het bestuur van de Graafschap, waar hij de technische zaken regelde. In 1994 werd hij voorzitter. In 2000 werd hij opgevolgd door Dirk Haank. Enzrink speelde een belangrijke rol bij het versterken van de selectie. Dankzij zijn goede contracten met topclubs kwamen onder andere Patrick Pauwen en Robert Fuchs van PSV, maar ook Erik Fiscaal en Ali Ibrahim naar Doetinchem. De club noemt Hielke Enzrink iemand met een groot blauw-wit hart en is hem dankbaar voor zijn inzet. Tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch op 27 september wordt hij herdacht met een minuut stilte en wordt er met rouwbanden gespeeld. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Vanaf september start Alzheimer Trefpunt Doetinchem een nieuwe reeks thema-bijeenkomsten voor mensen met dementie en hun naasten uit Doetinchem en omliggende gemeenten. De bijeenkomsten bieden actuele informatie, herkenbare verhalen en ruimte voor ontmoeting en uitwisseling met deskundigen en andere bezoekers. De toegang en koffie of thee zijn gratis. De reeks start op maandag 21 september Wereld Alzheimer Dag met het thema Ik heb dementie. Een ervaringsdeskundige en dienstpartner delen hun persoonlijke verhaal over het leven met dementie. Elke bijeenkomst heeft een vaste opzet. Een half uur gaat een gespreksleider in gesprek met een deskundige, gevolgd door een half uur pauze en ontmoeting. De avond wordt afgesloten met ruimte voor vragen en het delen van tips en ervaringen. De avonden vinden plaats in de Stadskamer in Doetinchem en duren van 7:30 tot 9:00. Vanwege de grote belangstelling voor de bijeenkomsten vraagt Alzheimer Trefpunt Doetinchem bezoekers zich vooraf aan te melden via at.doetinchem@alzheimervrijwilligers.nl. Meer informatie is te vinden op de website.
0: Radio Ideaal.

0: straatbal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
2: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
2: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
3: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris. Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
3: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woolprijs.nl. Tijd maar weg.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
5: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden, blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan het onderzoek meewerkten heeft zoiets meegemaakt. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaalaantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het Westnijlvirus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg

0: De meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Brits-Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt, blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Dat is vier dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys. Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. Vier dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september?

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 13 september verandert Gossel weer in één groot jazz, soul en rockfeest tijdens het jaarlijkse IJssel Jazz Muziekfestival. Verspreid over 3 podia spelen internationale, nationale en regionale artiesten, onder wie winnaars van Edisons, Grammys en de Boy Edgar prijs. Elke tweede zondag van september verandert het centrum van Gossel in een bruisend festivalterrein tijdens IJssel Jazz. Sinds de eerste editie in 2006 is dit gratis toegankelijke festival uitgegroeid tot een geliefd evenement dat jaarlijks meer dan 10.000 bezoekers uit het hele land trekt. Laat je verrassen op het swingpodium aan de Hoofdstraat, geniet van blues en rock op het Nijverheidsplein en ontdek het volwaardige derde podium achter Museum Moor. De line-up wordt binnenkort bekendgemaakt via de website. IJssel Jazz is gratis toegankelijk en wordt mogelijk gemaakt door tientallen vrijwilligers en sponsoren uit de regio. De Gorsselse horeca doet volop mee. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan Stichting IJssel Jazz, waarmee het festival ook in de toekomst gratis toegankelijk kan blijven.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 12 september is er een funkfeest in Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar. Zaterdag 12 september keert Funk D-Light terug naar Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar met een spetterend funk soul discofeest. Hun vorige optreden was een echte publiekstrekker, dus het belooft weer een prachtige avond te zijn. Deze coverband bestaat uit de energieke zangeressen Ilse en Julia, drummer John, toetsenist Edwin en André en Peter op basgitaar. Ilse speelt ook saxofoon en de band maakt swingende medleys van bekende classics. Daarbij spelen ze niet alleen de standaard covers, maar vinden het leuk om de grenzen op te zoeken van funk, soul, disco en pop. Kaarten voor het funkfeest in Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar kosten €10 en zijn te koop via www.delantaarn.nl/events/funkdelight of telefonisch te reserveren. De aanvang 12 september is om 8:30 en Muziekcafé De Lantaarn is te vinden aan de Hoge Bongen 3 in Zevenaar.
0: Radio Ideaal.

0: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Echte barbecues kies voor vleesboerderij Garrison Utoldig. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Toldig. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
2: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij twee basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan minister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat. Blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden. En

0: 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen en dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag, buurvrouw.
2: Hey, buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
2: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
3: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
4: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
5: Voor een extra waterbron en pompinstallatie?
4: Ja.
5: En? Werkt het?
4: De koeien zijn tevreden.
5: En jij?
4: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
6: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
7: Of dame?
6: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
8: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
9: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: 21 september is het Wereld Alzheimerdag, de dag waarop landelijk aandacht wordt gevraagd voor de ziekte dementie. Dit jaar is het landelijke thema van Wereld Alzheimerdag Ik blijf meedoen. Het Alzheimer-trefpunt Doetinchem en omgeving organiseert op maandagavond 21 september een themabijeenkomst waarin iemand die zelf dementie heeft en zijn partner vertellen over de impact van dementie op hun leven. Mensen met een vorm van dementie, hun partners, mantelzorgers en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De Stadskamer in Doetinchem is deze avond exclusief beschikbaar voor het Alzheimer-trefpunt. Het trefpunt verzoekt belangstellenden zich van tevoren aan te melden via at.doetinchem@alzheimervrijwilligers.nl. Dit voorkomt teleurstelling aan de deur omdat het aantal deelnemers beperkt is en toegang zonder aanmelding niet gegarandeerd kan worden. Het programma maandagavond 21 september begint om 19:30. Meer informatie is te vinden op de website van Alzheimer Nederland.
0: Radio Ideaal.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De gemeente Lochem vernieuwt zwembad De Boskoelen in Gorssel en zwembad De Berkel in Almen tegelijkertijd. De sloop is inmiddels begonnen. Na jarenlang overleg is gekozen voor nieuwbouw, omdat de nieuwe zwembaden duurzamer zijn en weer tientallen jaren mee kunnen. De bouw wordt een race tegen de klok, omdat beide baden al in het voorjaar van 2027 klaar moeten zijn. Vooral het winterweer en het gelijktijdig inzetten van personeel en materiaal op twee locaties vormen uitdagingen. De nieuwe zwembaden krijgen onder meer een wedstrijdbad, duikkuil en glijbaan. Daarnaast moeten ze meer worden dan alleen een plek om te zwemmen. Bewegen en ontmoeten staan centraal, met mogelijk activiteiten zoals wandelen, zwemmen, koffie en yoga. Sportbelangen Bredenbroek maakt zich grote zorgen over de toekomst van de sporthal. De stichting vraagt de gemeente Oude IJsselstreek om ongeveer 600.000 euro voor renovatie en verduurzaming. Vrijwilligers onderhouden de sporthal al ongeveer 50 jaar, maar kunnen de noodzakelijke grote investeringen niet meer alleen dragen. De sporthal is volgens de stichting belangrijk voor de sport, school en sociale samenhang van het dorp. De stichting vindt het vooral niet eerlijk dat de gemeente wel geld uittrekt voor andere kernen, terwijl Bredenbroek voorlopig de laatste prioriteit krijgt. De gemeente adviseert de stichting om op zijn vroegst in 2027 opnieuw een aanvraag te doen. Een petitie voor het behoud van de sporthal heeft inmiddels bijna 700 handtekeningen. Volgens de stichting ruim 2/3 van het dorp. Bij de Biep heeft de afgelopen weken ongeveer 470 vrijwilligers in het zonnetje gezet tijdens vier speciale vrijwilligersavonden in Twello, Lochem, Eerbeek en Zutphen. De vrijwilligers, die onder andere helpen bij activiteiten en bezoekers ondersteunen, maakten onder begeleiding van illustrator Gemma Pauwels gezamenlijk een kleurrijk kunstwerk. Iedereen versierde een eigen deel van de koffietafel met persoonlijke herinneringen en hobby's. De losse delen werden samengevoegd tot één grote tafel die een plek krijgt in de bibliotheken. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: LNB Vorm. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
1: En dat maakt het verschil in het veld.
0: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorm moet zijn.
2: De Kovic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. In 9 weken werden 47 getuigen gehoord, sommige 2 keer. Als laatste was vandaag Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier zei dat de GGD's niet goed op de coronapandemie waren voorbereid. Bij een volgende pandemie zal dat volgens haar opnieuw onvoldoende zijn, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. De enquêtecommissie gaat nu werken aan het eindverslag dat begin volgend jaar klaar moet zijn. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met 0,25 naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de tweede renteverhoging dit jaar. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van

0: Aalborg is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. DD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op ddsnacks.nl.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
4: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
3: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De IVN-afdeling Noord-Midden-Achterhoek houdt op zondag 13 september een natuurwandeling rond het agro-innovatiecentrum De Marke in Hengelo Gelderland. Tijdens deze tocht wandelen deelnemers langs de visvijver Markenplas, smalle en brede bosbaantjes in het waterwindgebied Het Klooster en door verschillende weilanden van agro-innovatiecentrum De Marke. Ervaren natuurgidsen geven uitleg over de natuur en het landschap onderweg. Bij het proefbedrijf De Marke, opgericht in 1991 als melkveeproefbedrijf, is al in 1997 een natuurplan ontwikkeld. De gidsen geven uitleg over hoe boeren en andere partijen op dit bedrijf werken aan een natuurinclusieve landbouw. Deelnemers zien prachtige voorbeelden hoe de biodiversiteit verhoogd kan worden. De wandeling zondag 13 september start om 14:00 vanaf de parkeerplaats aan de Altenseweg Roesinkweg ter hoogte van de Markenplas en duurt ongeveer 14:00. Deelname is gratis, al worden vrijwillige bijdragen op prijs gesteld. Aanmelden is niet nodig, het terrein is soms wat lastig begaanbaar en honden mogen niet mee.
0: Radio Ideaal

0: weken.
1: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid.

0: pakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past. Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Veilbrief wil er vanaf, omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. Veilbrief erkent dat afschaffen van de regeling geen garantie op verbetering biedt. Hij wil de maatregel dan ook pas in 2028 doorvoeren, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier waarschuwde dat Nederland bij een volgende pandemie opnieuw onvoldoende is voorbereid, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. Het eindverslag van de corona-enquête moet begin volgend jaar klaar zijn. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Dat zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint met vertraging op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Daar heb je nog ruim 5 minuten oponthoud door de nasleep van een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch sta je ook ruim 5 minuten in de file tussen Beest en Waardenburg. En op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens heb je ook ruim 5 minuten tijdverlies tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Dat is 4 dagen. Ga ze op met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Dure Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september?
5: Je sluit af? Je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij Securitech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt Securitech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. Securitech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via securitechnederland.nl.
4: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
6: Schat, de oprit is echt bult en gat.
7: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Graafwerk.
6: Veldhuizen wie?
7: Groen en Graafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
6: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
5: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQ Tech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar cqtechnederland.nl.
8: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
9: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
10: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 27 september vormt het erf van museumboerderij Het Hofshuis in Varsseveld opnieuw het decor voor de Plattelandsdag in beleving. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers genieten van een sfeervolle middag vol ambachten, streekproducten, landbouw, muziek en nostalgie. Na de geslaagde eerste editie keert het evenement dit jaar terug met tientallen kramen, demonstraties en activiteiten. Het programma speelt zich hoofdzakelijk af op het buitenterrein rondom het Hofshuis. Ook op de deel van de museumboerderij staan enkele kramen opgesteld. Een van de grote publiekstrekkers is opnieuw het bakken van bolussen. Deze worden ter plekke gebakken in de oude houtgestookte bakoven van het Hofshuis. De Plattelandsdag en beleving brengt het platteland van vroeger en nu samen. Een middag om rustig rond te kijken, ambachtslieden aan het werk te zien, streekproducten te ontdekken, naar muziek te luisteren en elkaar te ontmoeten op het historische erf. De toegang is gratis.
0: Radio Ideaal.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Tijdens Open Monumentendag Bronkhorst openen monumenteigenaren komend weekend hun deuren voor ongeveer 6000 bezoekers. Zij vertellen vol enthousiasme over hun monument en de geschiedenis ervan. Dit jaar staat de grond- en waterstand centraal. Door klimaatverandering en extremere droogte en regenval is het voor eigenaren steeds uitdagender om monumenten en landgoederen in goede staat te houden. Vooraf wordt de Bronkhorster Monumentenprijs uitgereikt aan de eigenaren van boerderijcomplex De Zelst. Daarnaast is er een rondje Bronkhorst, een 62 kilometer lange auto- en fietsroute langs verschillende monumenten. De route is het hele jaar gratis beschikbaar. Raadslid Doke Tempels maakt niet langer onderdeel uit van de fractie van Pro-Nederland Oude IJsselstreek. De partij heeft het vertrouwen in het raadslid opgezegd nadat ze volgens Pro-Nederland maanden onbereikbaar was. Tempels wilde zelf wethouder worden, maar Johan Haverdeel won uiteindelijk die interne strijd. Tempels meldde zich op 8 juni af en wilde nadenken over haar positie. Daarna reageerde ze volgens de fractie ongeveer 3 maanden niet. Na een deadline op 3 september bleef het stil. Daarop besloot de fractie dat er onvoldoende vertrouwen was om samen verder te gaan. Raadslid Doke Tempels zegt verrast te zijn en verwijst naar een lopend onderzoek en bemiddelingstraject. Daarom wil ze voorlopig geen inhoudelijke uitleg geven. Ook is nog onduidelijk wat er met haar raadszetel gebeurt. Zondag wordt de 20e editie van IJsseljazz in Gorssel georganiseerd. Het grootste gratis muziekfestival van Oost-Nederland. Op verschillende podia zijn optredens van nationale, internationale en regionale artiesten te zien. Het programma begint om 1 uur met de Dutch Swing College Band en biedt een mix van jazz, blues, rock en zonnige muziek. Tussendoor zorgen de Rock City Horns voor extra entertainment. Het festival wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers, sponsoren, fondsen, donateurs en de gemeente Lochem. De toegang blijft gratis, maar bezoekers kunnen de organisatie steunen door op het terrein eten en drinken te kopen.

0: En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits komt op de wegen in Gelderland steeds verder op gang. Veel files veroorzaken 5 à 10 minuten vertraging. Maar de A2 is een uitschieter van Den Bosch naar Utrecht. Tussen de knooppunten Empel en Del heb je bijna een uur oponthoud door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je 20 minuten vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle staat een pechgeval. Tussen Harderwijk en de afrit Elspeet kost dat je een kwartier extra. Op de A1 is het ook druk van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen. Ook daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Van Weel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Weel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag. Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk duizenden sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten, waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en regen. 'S Middags een kans op zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits is in volle gang. Veel files veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging, maar de A2 is een uitschieter. Van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg heb je ruim een uur vertraging. De weg is na een ongeluk wel weer vrij. Op de A2 van Utrecht naar het zuiden sta je tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten vast. Verder is het druk op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens. Tussen Arnhem en de grens heb je 20 minuten tijdverlies. Je hebt een kwartier vertraging op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen Strand Nulde en de afrit Elspeet. En op de A50 van Arnhem naar Os rijdt het langzaam tussen Heteren en Ravenstein. Daar moet je rekening houden met 20 minuten.

0: oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelm. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
3: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
5: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
6: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
7: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
8: Of zo.
9: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
6: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondagmiddag 20 september vindt voor de eerste keer het culturele evenement Buitengewoon Wichmond plaats. In het prachtige buitengebied van Wichmond aan de Langhorsterstraat worden deze dag 4 erven opengesteld waar bezoekers kunnen genieten van muzikale optredens. Elk heel uur is er een optreden en er is makkelijk naar het volgende adres te lopen of te fietsen. Op de website www.buitengewoonwichmond.nl zijn adressen, routes en informatie te vinden over de optredende artiesten. Na aanmelden is het evenement gratis te bezoeken, donaties voor de muzikanten worden gewaardeerd. Het is in deze opzet de eerste keer, maar de organisatie wil er graag een terugkerend evenement van maken. Muziek- of theatergroepen die alvast een podium zoeken in 2027 zijn van harte welkom om zich alvast aan te melden.
0: Radio

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits is in volle gang. Veel files veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging, maar de A2 is een uitschieter. Van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg heb je ruim een uur vertraging. De weg is na een ongeluk wel weer vrij. Op de A2 van Utrecht naar het zuiden sta je tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten vast. Verder is het druk op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens. Tussen Arnhem en de grens heb je 20 minuten tijdverlies. Je hebt een kwartier vertraging op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen Strand Nulde en de afrit Elspeet. En op de A50 van Arnhem naar Os rijdt het langzaam tussen Heteren en Ravenstein. Daar moet je rekening houden met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Voor een echt feest huur je de Partycar. De Partycar transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partycar heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar 1 aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het strafhof dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. Zo heeft hij al sancties ingesteld tegen...

0: medewerkers van het Hof. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek om zich terug te trekken uit het strafhof. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wil zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. In de Deense plaats Rebild heeft een man een grote vikingschat gevonden in zijn achtertuin. Ongeveer 1000 jaar geleden werd daar een vat begraven met 18,5 kilo aan zilver. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit veel zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Dan het weer, vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien, 's middags mogelijk wat zon, wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan nog behoorlijk wat files op de wegen in Gelderland, met vertraging op de A2, Den Bosch-Utrecht. In beide richtingen heb je nog zo'n 20 minuten oponthoud ter hoogte van Zaltbommel. Op de A50 Arnhem richting Os is de vertraging een kwartier tussen Heteren en Ravenstein. En op de A326 sta je nog in de file van Nijmegen naar Ravenstein, tussen Beuningen en knooppunt Bankhoef. Daar ben je nog 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
4: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
2: Een winterjas, een vest, betaalbaar en ook voor grote maten? Een zeer uitgebreide najaarscollectie? Kjelvik, Bjørnsen, Newstar, Blue Seven, Brahms Paris? Dat vind je bij Goossens Atomica. Goossens Atomica. Het bedrijf waar service nog bovenaan staat.
3: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.

0: Live vanuit de studio in Zelhem is dit Ideaal Politiek Bronkhorst.
1: Ideaal Politiek Bronkhorst.
0: Het politieke programma van Radio Ideaal. Wekelijks praten we over regionale actuele onderwerpen met een wethouder of de burgemeester van de gemeente Bronkhorst. In het tweede halfuur van ons programma komt een raadslid aan het woord. Uw presentator van vandaag is Frank Fucking.

0: Nou, welkom. Fijn dat u luistert.
1: Ik heb een eerste gast. Ja, voor mij gloedje nieuw. En ik denk misschien ook voor de meeste luisteraars wel. Mijn eerste gast is Paul Ingberg. Hij is van Pro. En dan denk ik dat u ook denkt, ja, wie is dat ook alweer? Nou, dat is onze nieuwe wethouder. Dus Paul, welkom in onze studio.
2: Dankjewel.
1: Leuk dat je er bent.
2: Ja, ik vind het leuk om hier te zijn.
1: Nou, perfect.
2: Ja.
1: Bronkhorst, ik heb begrepen het pontje over en je was er al.
2: Ja, zo is het. Ja, ja.
1: Maar wat zoek je in Bronkhorst en wat moet je als wethouder in Bronkhorst?
2: Ja, nou, ik heb 6,5 jaar wethouderschap in Brummen gedaan, dus net aan de andere kant van de IJssel. En dat stopte door de verkiezingsuitslag en zo, zoals dat dan gaat. En ja, toen belden ze vanuit Pro Bronkhorst van, hey, we zitten aan de onderhandelingstafel en misschien mogen we een wethouder leveren. Zou je eens willen komen praten om dat voor ons te gaan doen? Dus ja, dat was eigenlijk een prachtig mooie kans.
1: Ja, zeker.
2: En de eerste keer dat ik het pontje overstak, ja, we hebben het als gezin wel vaker gedaan hoor. Maar om naar die onderhandelingstafel te gaan en die gesprekken te voeren. Ja, ik werd eigenlijk wel direct heel enthousiast van prachtig mooi gebied en... Ja, ook leuke mensen die ik tot nog toe allemaal heb ontmoet. Dus het voelt heel goed.
1: We hebben het over pontje. Welk pontje? Met andere woorden, waar woon je?
2: Het pontje tussen Brummen en Bronkhorst. Ja,
1: okay,
2: ja.
1: Woon je in Brummen?
2: Ja, we wonen in Brummen. In het dorp Brummen. Ja.
1: En wie is we? Wie ben je? Stel je verder even voor als je wil.
2: Nou, ik ben in 1976, dus het is een kroonjaar, geboren in Leeuwarden. En ook getogen in Leeuwarden. Ik heb daar heel wat voetsporen liggen. Ik heb daar bestuurskunde gestudeerd na de middelbare school. En daarna eigenlijk uitgewaaid. En ik heb lang in Arnhem gewoond. En voor een milieuadviesbureau gewerkt. En voor gemeenten in heel Nederland. Dus dat was een ontzettend mooie tijd. Om als vrijgezel zo'n nieuwe stad. En al die gemeenten te kunnen adviseren. En lekker in de auto. Ja. Nou, daar heb ik mijn vrouw leren kennen. We hebben inmiddels twee dochters. Puberdochters. En toen zeiden we, toen die onderweg waren. En nog redelijk jong. Van waar gaan we nou wonen? Ja. En toen hebben we gezocht naar een mooi dorp eigenlijk. Ja. Want we dachten van een beetje vrijheid en groen om ons heen. En geen grote stad. En dat is Brummen geworden. Ja. Dus daar zijn we sinds 2012 wonen we daar.
1: Nou, lekker.
2: En in Brummen ben ik ook politiek actief geraakt. Okay. Ja, ja.
1: Dus dat was je eerste politieke, daadwerkelijke politieke loopbaan daar?
2: Ja, klopt ja. Okay. Ja, ja.
1: Als je nou kijkt naar het wethouderschap in Brummen en wat je nu gaat doen, liggen die portefeuilles, met andere woorden, jouw verantwoordelijkheden, ligt dat een beetje gelijk?
2: Ja. Ja, ik had in Brummen het fysieke domein, zoals ze dat dan zeggen. Dus van straat en groen onderhoud en zo tot ruimtelijke ordening. Hè. Mm. Waar moeten de woningen komen? Waar leggen we natuur aan? Waar moeten we met water iets? Dat zat daar in de portefeuille. En hier in Bronkhorst is het ook weer een groot deel fysieke domein. De volkshuisvesting, dus voor welke doelgroepen moeten we eigenlijk gaan bouwen? Landbouw, nou, heel actueel natuurlijk, ja, met de brief van Essen. Mobiliteit, hè? Hoe bewegen wij ons door deze gemeente heen? Hoe komen we snel bij de snelwegen? Hoe hebben we het openbaar vervoer georganiseerd? Dat zijn de vraagstukken die hier in Bronkhorst op mijn bureau liggen. Ja.
1: Mooi.
2: Ja.
1: Dus dan een leuke, uitdagende portefeuille.
2: Nou, is het echt zo. Want Bronkhorst is gewoon een hele grote gemeente. Hè? 44 kernen, van heel klein tot best wel groot in Vorden en Zelm. Dus... daar is genoeg te doen. Ja.
1: Dat snap ik. Hoe lang duurde het voordat je naar je eigen gevoel een beetje met de, we zeggen plat gezegd, met de plot en of met de voeten, met de poten, wou ik zeggen, in de klei staat. Wereld. Ik denk van
2: iets anders.
1: Ja, ik denk even aanpassen.
2: Ja.

0: Nee, ik denk van ja, weet je, ik heb die 44 kernen, die heb ik wel in beeld. Ik weet wel wat er speelt. Hoe lang denk je dat je daarover doet?
1: Nou, dat vind ik zelf heel moeilijk in te schatten. Want om je echt in die netwerken van die kernen allemaal goed in te werken, dat is gewoon heel moeilijk. Want het is gewoon een heel groot gebied. Ja. Maar de dossiers die er liggen, dat hoop ik toch. Ze zeggen altijd de eerste 100 dagen. Nou, dan heb ik nog een dag of 30 te gaan nu. Ja, dan moet dat toch wel bekend zijn bij mij. En ik moest bijvoorbeeld afgelopen zondag het eerste schot lossen in Bekveld. Ja. En dat was het koningsschieten. Dus alle koningen van heel Bronckhorst van de afgelopen 3 jaar kwamen daar samen om uit te maken wie de koning voor de komende 3 jaar van de gemeente wordt. Ja. Ja, dan zie je wel heel veel mensen, spreek je heel veel mensen. Dus dat zijn de manieren om enigszins, gaat nooit helemaal lukken, met bewoners en zo kennis te maken.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Want je weet waarom je maar 1 schot en ook het eerste schot moet doen, hè, als wethouder.
1: Nee, vertel eens.
0: Nou, ze zijn veel te bang dat die vogel eraf schiet. Nou, hebben ze jou voor de komende 3 jaar.
1: Nee, keer raak.
0: Dat willen ze niet.
1: Nee, precies. Ja.
0: Terug naar Bronckhorst.
1: Ja.
0: Pontje over.
1: Ja.
0: Je komt hier. Wat valt je als eerste op dat denk van?
1: Waar ik nog niet zo enthousiast van word. Bedoel je dat?
0: Ja, of waarvan je denkt van, oh, hey, dit of. Nou, wat valt je nou als eerste op en denk van, tja.
1: Ja. Nou, ik moet zeggen dat ik heel hartelijk ben ontvangen in de raad en zo. Dus eigenlijk heel positief. Maar de afgelopen zomer was wel heel droog en heel heet. En daar hebben we natuurlijk allemaal last van gehad in heel Europa. Mm-hmm. Maar als ik dan met de mensen van de buitendiensten praat, en die zeggen van, we hebben 90.000 bomen in het beheer, gemeentelijke bomen, en dus nog afgezien van wat natuurmonumenten heeft en zo, 90.000 bomen. En een deel ervan gaat echt uitvallen, omdat die de grondwaterstand daalt eigenlijk te hard voor hun om met de wortels bij te houden. Mm-hmm. En die gaan dood. En dat is wel een van de kenmerken van deze mooie gemeente. En moet je voorstellen dat, ik noem maar wat, 20% uitvalt. We weten het nog niet hoor. Ik heb gevraagd van, zoek dat eens precies uit. Ja. En dat moet allemaal weer opnieuw aangeplant worden. Nou, dan hebben we wel een hele opgave te gaan. Dus dat is zo'n ding waarvan ik denk van, jemig, daar hebben we wel een hele opgave liggen. Ja,
0: maar dan ligt er ook uiteindelijk iets op je bordje, waarvan we met z'n allen geen enkel idee hebben hoe we dat aan moeten pakken. Want dat hebben we nog nooit meegemaakt. We hebben geen ervaringscijfers om... Hoe ga je daarmee om?
1: Ja. Nou ja, dat is als bestuurder toch rustig blijven, de feiten op tafel krijgen en zien dat je een meerjaren plan maakt. En niet alles kan in één keer. Van hoe we met de uitval omgaan van bomen, het omzagen en dat soort dingen. Maar ook een plan maken voor wat voor bomen gaan we dan aanplanten. Want diezelfde bomen aanplanten heeft bijvoorbeeld geen zin. Je moet nadenken over andere soorten. En dat een beetje in de tijd plaatsen. En bij de gemeenteraad eventueel extra geld vragen als het nodig is. Dat kan ik nu nog niet overzien. Maar dat zijn dan dingen die je probeert te doen. Ja.
0: Maar hou je je dan ook bezig met de watervoorziening? Dat je denkt van nou, ik ga met het waterschap overleggen. Want we moeten kijken dat we in ieder geval het water hier gaan houden. Hoe pakken we dan? Is dat ook een taak voor je? Dan denk je ik ook mijn plan erop.
1: Ja, zeker. En daar was ik ook in Brummen altijd al heel druk mee. Maar dan aan de andere kant van de IJssel op de Veluwe. En ik zie hier ook de droogteaanpak Achterhoek samen met waterschap. En de provincie wordt al heel hard gewerkt. Bijvoorbeeld in het Klooster aan het Waterwingebied. Ja, wij trekken daar heel veel drinkwater uit. Dat is ook heel goed. Maar het moet ook weer aangevuld worden. Dus er zijn wel plannen al in gang gezet. En dat vind ik langs de Baakse Beek in de landgoederenzone bijvoorbeeld ook zo. Daar wordt heel goed nagedacht van, ja, dat water, als het valt in de winter, moet eigenlijk langer vasthouden dat we er in de zomer plezier van hebben. Nou, dat soort dingen, daar ben ik zeker mee bezig. Ja.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Waar heb je je nou het meest over verbaasd in deze gemeente?
1: Nogmaals wat ik net zei, van de ontvangst was heel hartelijk. En zowel door de coalitie als de oppositie, dat vond ik wel, nou, heel hartverwarmend eigenlijk en heel mooi.
0: Maar ik vraag verbaasd, dus dan concludeer ik dan uit dit antwoord dat dat bij Brummen wat anders was?
1: Nou, ik wil niet zeggen in Brummen per se.
0: Of ergens
1: maar
0: anders.
1: Ik vind in de politiek en in de maatschappij, hoe we soms met elkaar omgaan, het is wel gauw met de koppen tegen elkaar en een gestrekt been erin en denken dat je dan de meeste resultaten bereikt. En ik vond het gewoon ontzettend fijn hoe dat hier gaat. En ik hoop dat dat ook voor de toekomst zo is. Misschien dachten ze van, nou, is maar eens even rustig aan met Inberg. Maar ik hoop dat...
0: Ja, we kunnen hem niet gelijk afbreken. Nee.
1: Ja, precies.
0: Nee, dat gaan we niet doen. Nee. Nou, ik denk over het algemeen En ik deel volledig jouw mening. En ik hoop ook over het algemeen dat we die rust hier als Achterhoekers gewoon hebben.
1: Ja, ja.
0: Kijk, als we meningsverschil hebben.

0: Bij jou prima en dat mag best en je mag best je mening vertellen, maar ja. Hou het fatsoenlijk en volgens mij bereik je dan meer, maar ja, wie ben ik?
1: Nou ja, ik ben het daar helemaal mee eens, van uiteindelijk moet je samen weer verder, hè? Dus ja. Je kunt wel een hoop ruzie maken, maar dan vaak zijn de verhoudingen zo verstoord dat het daarna heel lastig wordt om weer bij elkaar te komen. Ja. Dus ja, een beetje met respect, met verschillende meningen, dat kan inderdaad, maar netjes met elkaar omgaan, ja.
0: Zag je Casper al zwaaien, onze technische man, dat hij graag een plaatje wil draaien?
1: Nee, dus ik zit zo in het gesprek, ja. Dat kan niet op letten. Maar goed dat jij dat doet.
0: Nou, zeker. Dus na het plaatje wil ik van jou weten, wat wil je nou bereiken?

0: Nou, voor degene die wat later inschakelt, ik praat met Paul Ingberg. Hij is van Pro, onze nieuwe wethouder in Bronckhorst. En ja, hij vliegt met een pontje heen en weer. Woont in Brummen, weten we inmiddels. En ik vroeg me daarnet net, ja, joh, wat wil je bereiken? Wat wil je nou de komende tijd bereiken?
1: Ja, er zijn eigenlijk drie speerpunten die we in de coalitie ook wel geformuleerd hebben, maar die in mijn portefeuille zitten. Dat gaat over mobiliteit. We moeten een nieuw plan maken voor hoe we de komende 20 jaar met mobiliteit omgaan. Mensen worden ouder, wordt meer op elektrische fiets gereden bijvoorbeeld. Misschien die mensen die nu nog een rijbewijs hebben, kunnen straks niet meer rijden. Als ze naar het ziekenhuis moeten, hoe gaat dat dan? Nou, dat soort vraagstukken om daar goed over na te denken. En heel concreet ligt er nu bijvoorbeeld de proef in Laag-Keppel met eenrichtingsverkeer voor. Er loopt nu nog een rechtszaak, maar als daar duidelijkheid over is of we mogen doen wat we willen doen, nou, dan gaan we die proef doen. Dus dat zit op het vlak van mobiliteit. Als je kijkt naar volkshuisvesting, nou dan liggen er echt hele goede plannen die bijvoorbeeld Emmeke, voorgaande wethouder, gemaakt heeft van doelgroepen. Hè. Dus ja, mensen worden steeds ouder, meer 1- en 2-persoons huishoudens. Dus mensen komen alleen te staan of ja, zijn vrijgezel en moeten een plekje vinden. Maar daarbinnen die doelgroepen is het zo dat ja, bijvoorbeeld mensen die spoedzoekers zijn. Hè, als jij gaat scheiden, dan heb je vaak heel snel een nieuwe woning nodig.
0: Nou, wil je liever wel, ja.
1: Ja, precies. Je wil echt, echt uit elkaar op zo'n moment. En die woningen zijn er vaak niet. Hè. Dat weten we allemaal, dat er te weinig woningen zijn. Maar voor dat soort aandachtsgroepen noemen ze dat dan. Mensen die gaan scheiden. Bijvoorbeeld mensen die nieuwe Nederlander zijn, die status hebben gekregen. Die moeten uit de asielzoekerscentra om daar weer plek te maken. Die moeten ook een woonruimte vinden. Nou, zo zijn er meer aandachtsgroepen die nu eigenlijk waar het heel lang duurt voordat zij een woning vinden. Ja. Nou, daar zou ik graag binnen volkshuisvesting wat aan willen doen. Ja. Ja, en tot slot, we hadden het er net al even over de droogte en de hitte in de zomer. Ja, mensen hebben daar echt veel schade van. Of het nou boeren zijn of mensen die het in de woning veel te heet hebben en de hittestress ervaren. Maar denk ook eens aan de winter, dat komt er straks weer aan. Dan kan het heel lang heel veel regenen. Hoe gaan we met die verschillen in temperatuur om? En hoe gaan we wat dat betreft met onze mooie natuur en omgeving om? Waarbij we zitten te denken aan nou, veel meer hagen en bomen aanplanten om het water wat valt beter vast te houden. Ja. Dan doe ik het goede voor biodiversiteit. Dat helpt boeren bijvoorbeeld ook om niet te veel landbouwbestrijdingsmiddelen te hoeven gebruiken, maar het gewoon door insecten en zo een natuurlijke plaagdierregulatie te krijgen. Nou, dat zijn wel de drie thema's: verkeer, volkshuisvesting en groen, waar ik ja, de komende tijd mee aan de gang wil. Ja.
0: Oké, maar nou terug naar mijn vraag. Wat wil jij bereiken?
1: Wat wil ik bereiken?
0: Nee, maar nou kreeg ik netjes een hele opsomming van ja, wat ik al doorgelezen had. Maar, maar ik denk, nou ben ik wel benieuwd wat je zelf zou willen bereiken. Waarvan zeg je nou, joh, als mijn termijn erop zit, als ik dat heb gedaan, joh, dan ben ik gewoon wel blij. Ben ik tevreden.
1: Ja, nou, dat is toch echt wat ik net zei. Van dat we daar een slinger aan hebben gegeven. Ik ben hier wethouder voor de komende 4 jaar. Nou, dat zijn best korte termijnen. Hmm. Als het ons lukt om een nieuwe mobiliteitsvisie op te stellen en al die dingen die ik net zei, echt een slinger te geven, dan ben ik super tevreden. Hmm. Ja, en je doet misschien meer op persoonlijk vlak of zo. Nou, wat ik heel leuk vind en wat ik de afgelopen week ook veel gedaan heb, is kennis maken met mensen. Hè, in contact komen. Dus zo'n eerste schot lossen in Bekveld. Of ja, ik heb veel met boeren kennis gemaakt en gesproken. Dat zijn de leuke gesprekken waarbij je ervaart van wat gaat er nou in die gemeenschap om? En waar hebben mensen behoefte aan? En dat is dan leuk om in het gemeentehuis weer iets mee te gaan doen.
0: Ja. Hè? Als je nou zo'n gesprek met zo'n boer hebt gehad, is dat dan lastig om ook die landelijke regels die er zijn, die er misschien nog wel meer komen en zo, om die te vertegenwoordigen, laat ik het maar zo zeggen. Want of het nou wel of niet jouw mening is, in jouw persoonlijke mening, dat maakt daar uiteindelijk helemaal niet uit. We hebben wettelijke regels en ja, daar zal iedereen zich aan moeten houden. Maar is dat lastig, zo'n gesprek, om dat goed weg te zetten? Dat je denkt van ja, hoe kan ik toch die man helpen?
1: Ja.
0: En aan de andere kant aan die wetgeving voldoen?
1: Ja, Nou, een mooie vraag, want dat is echt een worsteling. Hè? Aan de ene kant hebben we heel lang gezegd, geef nou eens duidelijkheid. Hè? Dat die ondernemers, die agrarische ondernemers ook weer verder kunnen. Nou, dan komt de duidelijkheid met de brief van Essen. Ja. En nou zeggen, ja, maar dit is niet de duidelijkheid waar we op zaten te wachten. Want, nee,
0: dit is niet het antwoord dat we graag willen horen. Ja, nee, dat snap ik maar.
1: Nee,
0: ja.
1: Nee, hè, er moet iets gebeuren, maar alle maatregelen die gesteld worden, ja, dat heeft wel echt desastreuze gevolgen voor die ondernemers. Dus... En ik kan daar als lokale wethouder niet heel veel aan doen. Hè. Dat zal door het Rijk... Wat we wel doen, ook op basis van die gesprekken... is toch bij de provincie en bij het Rijk het signaal afgeven van... jongens, prima, er moet een transitie komen. Zo doorgaan met stikstof, dat kan ook niet. Maar denk wel heel goed na over wat je aan het doen bent. En ik zou heel graag willen dat het Rijk wat ruimte geeft voor gebiedsprocessen. Zodat wij gewoon in de gemeente Bronckhorst met die boeren in het veld zelf kunnen overleggen van... wat kunnen we hier nou het beste doen? Want die generieke maatregelen die uit Den Haag komen... die kunnen soms voor de zandgronden of voor de klei eigenlijk heel verschillend uitpakken. En juist die gebiedsspecifieke kennis en het ondernemerschap wat er bij mensen zit van... ja, we willen wel veranderen. Maar geen was ook een beetje de ruimte om de goede dingen te doen. Nou, daar zou ik wel heel graag mee aan de slag willen. Ja.
0: Mooi.
1: En ik hoop dat de minister dat gaat doen. Want er komen natuurlijk heel veel signalen op hem af. Dat hij ook inziet van, ja, wacht eens even. We gaan wat doen, maar we geven ook een beetje ruimte aan
0: Moet wel wat ruimte komen. Wil je tenminste niet volgend jaar, of volgend jaar, zeg, volgende week, dat de wegen dicht liggen met allerlei tractoren. Ja. Dan voor ons
1: En wat mij ook opvalt, echt als je aan de keukentafel komt, hoe grote emotionele impact dit soort brieven hebben. Hè? Want het is nog geen wet, maar mensen liggen er wakker van. Ja. En de spanningen lopen heel erg op.
0: Begrijpelijk toch?
1: Want ze zitten met miljoenen investeringen nu. Hè? De hypotheek die is gewoon hoog. En als ze dan zien van, hé, maar we moeten eigenlijk nog meer gaan investeren. Maar met minder koeien. Hoe gaan we dat dan terugverdienen? Nou, dat is echt een grote impact.
0: Ja, en ik denk dat zelfs de laatste nog zal kunnen. Maar met welk perspectief en welke garantie krijg ik? Waarschijnlijk weer een half jaar tot er weer iemand anders zit. En plop, dan
1: precies.
0: Ik denk dat daar de grootste...
1: Ja. Ja,
0: het grootste probleem.
1: Het beleid wat er komt moet ook langjarig bestendig zijn. En dan ook even zijn wat het is. Hè? Dus niet dat er dan weer extra regels en dingen komen. Ja, klopt.
0: Dat snap ik. Waarop mogen wij jou nou aanspreken als iets niet gelukt is? Dat je echt denkt van mobiliteit allemaal prachtig. Onze fietspaden worden in plaats van wat breder, dat we met z'n tweeën normaal langs kunnen, wordt het nog smaller. En die rollatorproefopstellingen, die zijn helemaal niet meer gegaan. Vertel het eens.
1: Ja. Nou, ik denk dat mensen ons als gemeente, niet mij persoonlijk per se, maar ze mogen mij zeker wel een berichtje sturen van, ja, wat gaat er goed? Dat hoor ik ook graag. Maar ook wat gaat er niet

Goed. En we kunnen niet alles oplossen in één keer of zo. Maar ik vind wel dat we daar heel serieus naar moeten kijken. En mijn ervaring nu, ik heb nu een paar weken erop zitten hier, is dat ambtenaren dat in het algemeen ook heel goed doen. En dat het echt wel een gemeente is die open staat voor de signalen van inwoners. Ik vind bijvoorbeeld een heel mooi project in Hummelo met de charrettes. Hoe gewoon met inwoners aan de tafel in het dorpshuis gekeken is van stel nou.

0: doen. Nee, maar het gaat meer over de wat grotere dingen die meer impact hebben. En waar je soms de wethouder voor nodig hebt. Ja.
1: Oh, prima.
0: Ja.
1: Volgens mij hebben we best een half uurtje erop zitten. Best een leuke eerste kennismaking gehad.
0: Dat vond ik ook.
1: Ja. De volgende keer dan stroop ik mijn woon op en neel. Nee, zeker niet. De volgende keer gaan we wel natuurlijk wat meer inhoudelijk kijken. Van goh, wat speelt er nou daadwerkelijk? Ja. Welke onderwerpen dat zijn, dat weet ik helemaal niet. Want dat laat ik altijd heerlijk van de actualiteit afhangen. Dank je wel dat je hier was.
0: Heel graag gedaan.
1: Is er nog een allerlaatste ding waarvan je zegt, ik ben nu op de radio, dus dat wil ik iedereen nog even meegeven?
0: Nee, volgens mij hebben we hartstikke leuke en goede dingen en actualiteit rondom de landbouw. Daar komen vanavond ook wat insprekers bij de gemeenteraad. Ik denk dat echt het onderwerp is waar eigenlijk heel veel mensen zich zorgen over maken. Dus, en ik ook, dus daar zijn we volop mee bezig.
1: Dankjewel en tot de volgende keer.
0: Ja, graag gedaan.

0: Heeft u een vraag aan de wethouder of de burgemeester? Of wilt u een speciaal onderwerp aan de orde stellen? Stuur dan uw e-mailbericht aan politiekbronkhorst@radioideaal.nl. Het nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Verlonden. In het centrum van Didam is gisteren een proef gestart. Automobilisten die het centrum van Didam als sluiproute gebruiken, mogen er niet meer rijden. Alleen bestemmingsverkeer mag er nog komen. Met de proef onderzoekt de gemeente of ze de kern veiliger en prettiger kunnen maken voor iedereen die er woont, werkt of op bezoek komt. Er wordt tijdens de proef niet gecontroleerd of gehandhaafd of iemand echt bestemmingsverkeer is. Volgens de gemeente is dit lastig. Doorgaand verkeer kan de route dus nog steeds gebruiken.

0: gebruiken, maar rijdt dan tegen de regels in. Doordat de route in navigatiesystemen door de aanpassing van de verkeersregels niet meer door het centrum loopt, verwacht de gemeente dat verkeer hierdoor gestimuleerd wordt om gebruik te maken van de rondwegen. Na 6 maanden worden de resultaten beoordeeld. Daarna beslist de gemeente of de proef wordt verlengd, aangepast of beëindigd. Een fietser is woensdagochtend licht gewond geraakt bij een ongeluk op de Mozartlaan in Doetinchem. Een automobiliste reed achteruit en zag daarbij 3 fietsende meisjes over het hoofd. Een van de meisjes viel en kreeg last van haar enkel, waardoor ze niet meer op haar voet kon staan. Ze werd ter plaatse onderzocht door ambulancepersoneel en haar enkel werd ingezwachteld. Een ziekenhuisbezoek was niet nodig, maar ze kreeg wel het advies om samen met haar ouders contact op te nemen met de huisarts. De automobiliste bracht het meisje na het ongeluk naar huis. Hielke Ensrink, voormalig voorzitter van De Graafschap, is op 83-jarige leeftijd overleden. Hielke zat eerst in het bestuur van De Graafschap, waar hij de technische zaken regelde. In 1994 werd hij voorzitter. In 2000 werd hij opgevolgd door Dirk Haank. Ensrink speelde een belangrijke rol bij het versterken van de selectie. Dankzij zijn goede contracten met topclubs kwamen onder andere Patrick Pauwen en Robert Fuchs van PSV, maar ook Erik Fiscaal en Ali Ibrahim naar Doetinchem. De club noemt Hielke Ensrink iemand met een groot blauw-wit hart en is hem dankbaar voor zijn inzet. Tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch op 27 september wordt hij herdacht met een minuut stilte en wordt er met rouwbanden gespeeld. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: De afgelopen nacht hadden we flinke opklaringen en dat konden we vanmorgen, merkten we dat ook. Het was aardig afgekoeld, de temperatuur lag tussen de 8 en 9 graden. Officiële KNMI-station Hupsel had 8,4 graden als minimumtemperatuur. Maar de zon die was er vanmorgen al bij tijds bij en het kwik liep toen ook al wel redelijk snel op. Later in de ochtend en ook vooral in de middagperiode hadden we wat wolkenvelden waar de zon soms achter scheen. Maar verder hebben we prima dag gehad met temperaturen van rond de 20 graden bij een zwakke tot matige west- tot zuidwestenwind. Vanavond dan hebben we ook nog wolkenvelden en opklaringen. Komende nacht neemt de bewolking geleidelijk aan toe vanuit het westen. Het wordt niet koud onder de bewolking met 14 graden. Met die bewolking komt ook regen naar ons toe. Dat trekt van west naar oost over de provincie en ook begin van de ochtend over de Achterhoek. En daar hebben we in de ochtendperiode mee te maken, soms wat lichte regen. En ja, temperaturen die dan weer oplopen naar een graad of 16, 17 rond het middaguur. Maar ook in de middag hebben we nog wat lichte regen of motregen te verwerken. Het zijn geen grote hoeveelheden die er vallen. Verwachting is dat er in ieder geval een 2 tot 3 mm bij zal komen. Verder hebben we zaterdag een prima dag voor de boeg met flink wat zon en temperaturen oplopend naar 23 graden. Zondag daarentegen, dan kan er later op de dag weer een bui vallen. Later op de middag wordt het dan weer droger en temperaturen lopen voor die tijd nog op naar een graad of 21. Na het weekend op maandag ook nog aardig zomerweer, nazomerweer met temperaturen van rond de 23 graden. Met geregeld zon erbij in droge omstandigheden. En dinsdag dan kan het nog ietsjes warmer worden, maar neemt later de kans op een bui weer wat toe. En dan hebben we de rest van de week licht wisselvallig weer met soms wat regen, soms een bui en temperaturen tussen 20 en 23 graden.
1: Ideaal Politiek Bronkhorst. Het politieke programma van Radio Ideaal.

0: Terpstra.
1: Ja.
0: Die zit recht tegenover mij.
1: Klopt.
0: En misschien hebt u hetzelfde als wat we net hadden met de wethouder van Frans-Erik Terpstra. Ken ik die? Nee, ik denk ook niet dat u hem kent. Nee. Maar misschien wel, het is ons nieuwe raadslid van de GBB.
1: Klopt helemaal. Ja.
0: Welkom in de studio.
1: Dank.
0: En leuk dat je er bent natuurlijk.
1: Zeker, zeker.
0: Vanuit Veldhoek.
1: Veldhoek, niet Velswijk inderdaad.
0: Nee, Veldhoek. Dus ja. Het was niet zo ver fietsen.
1: Nee.
0: Nee. 4 kilometer daar in de buurt. Ja, dat valt mee, hè?
1: Ja, dat maar valt mee. Ja.
0: Eerste keer bij ons in de studio.
1: Ja, ook.
0: Eerste keer raadslid?
1: Eerste keer raadslid.
0: Oké. Okay. Waarom raadslid? Waarom GBB? Vertel het eens.
1: Ik werd gewezen door mijn vrouw op cursus politiek actief. Ik dacht, nou, ik weet niet of dat voor mij is, maar ze zei, ik kan altijd een keer gaan kijken. En ik vond het eigenlijk hartstikke leuk. Dus ik heb al die maandagen meegedaan. Ik vond het ook steeds interessanter worden. En dacht, nou ja, laat maar eens kijken hoe het zich ontwikkelt. En of ik er na een aantal weken echt er iets mee zou willen doen. En toen kwam ik in gesprek met een soort speeddating met verschillende partijen. En eigenlijk met alle partijen gewoon een leuk gesprek gehad. Maar daarna hadden we nog een etentje op een avond. En toen zat ik toevallig naast iemand van de GBB, Han. En daar heb ik een prima gesprek mee. En hij zegt, kom een keer bij ons in de fractie. En kom buurten en kijken. En daar ben ik eigenlijk blijven hangen.
0: Het was
1: eigenlijk.
0: Niet dat zij het lekkerste eten hadden, kreeft en dat soort dingen. Dat ding van.
1: Nee, dat is niks met omkopen te maken.
0: Nee, niks. Nee. Gewoon.
1: Past ook niet. Nee.
0: Nee, past zeker niet. Maar, oké.
1: Okay. Ja.
0: Vertel eerst even wie je bent dan. Waar kom je dan vandaan? Hoe oud ben je?
1: Ja.
0: Zeg het eens.
1: Nou, ik woon dus in Veldhoek. Woon ik samen met mijn vrouw. Ik woon er sinds, even kijken, 2014. Daarvoor kwam ik oorspronkelijk uit Den Haag. En ik wilde daar weg. Ik wilde eens kijken wat er nog meer eigenlijk in Nederland te beleven was. En dan heb ik Nederland rondgereden. En ik kwam in de Achterhoek. Nou, in de Achterhoek terecht. Ik dacht van, hier is een andere gevoel. En ik ga het hier, laten we het hier eens een keer gaan kijken wat we ervan vinden. En ik vind het geweldig hier.
0: Maar het is natuurlijk ook logisch, vanaf Den Haag gewoon naar Veldhoek. Dat begrijp ik wel.
1: Nee, dat is het natuurlijk niet. Maar
0: daarom zeg ik, dat begrijp ik wel.
1: Ja. Nee, het was echt wel een soort van kleine ontdekkingstocht. Omdat er toch meer is in de wereld dan alleen maar in de stad te wonen. Nee,
0: dat is zeker. Wat doe je in dagelijks leven?
1: Ik ben ondernemer. Wij ontwikkelen verduurzame elementen voor de bouw. Circulair. Wij zorgen eigenlijk dat we geen. We willen eigenlijk gebouwen maken die we helemaal kunnen hergebruiken zonder enige vorm van afval. Daar zijn we al een tijd mee bezig. En dat is nu in de fase dat we dat ook verder gaan duidelijk gaan ontwikkelen. Ja.
0: Mooi. En loopt het bedrijf dan niet zo goed dat er een raadslid bij naast bent geworden? Dan denk ik, nou heb ik toch nog wat. Of loopt het bedrijf best hartstikke goed? Dan denk ik, nou moet ook een andere uitval en uitlaatklep hebben. Dus laat ik raadslid worden.
1: Nee, gezien de inkomst als raadslid was dit toch wel nodig. Maar nee, het is gewoon echt iets heel anders. En dat vind ik ook wel spannend en fijn eigenlijk eraan. En aan de ene kant het ondernemerschap. En de tijd die ik al stop in de politiek om echt wat te betekenen, laat maar zeggen, voor je omgeving.
0: Ja.
1: Vind twee verschillende dingen.
0: Echt twee verschillende dingen.
1: Ja.
0: GBB.
1: Ja.
0: Zijn jullie met z'n allen al een beetje bekomen van de schrik?
1: Nadat we heel erg blij zijn geworden. Een feestje hebben gehad. Natuurlijk zomerreces gehad. En begint het nu langzamerhand. Is het natuurlijk wel ingedaald. Maar je begrijpt wel dat we eigenlijk van waar we eigenlijk altijd voor staan en nog steeds staan voor moeilijke onderwerpen je rug recht houden, ga je nu natuurlijk naar iets toe met deze uitslag, naar dat je je verantwoordelijkheid moet nemen en zelf met ideeën en dat soort dingen toe komen om dingen verder te brengen.
0: Ja.
1: En daar zijn we met elkaar, zijn we daar alvast een mooie weg in gevonden, maar dat zullen we echt moeten nog gaan uitbouwen en nog ook gaan uitvinden nog verder met elkaar.
0: Is dat een moeilijke taak?
1: Dat gaan we zien. Maar ik merk.
0: Is het een dusdanig veranderende taak dat ik denk van ja, we moeten eerst zorgen dat, of eerst het gevoel dat we op een andere stoel zitten?
1: Nou, ik merk wel, we hebben pas nu net weer vergadering eigenlijk gehad. En merk wel de energie die erin zit, die ideeën die er zijn over energie.

0: over van alles. En ieder heeft zijn eigen... We zijn toch best met een echte grote groep. Er zit toch echt wel veel talent, veel kennis, veel contacten. En ik zie echt wel dat daar een... dat we daar een heel goede weg in gaan vinden, ja.
1: Ja, als we dan terugkijken naar de verkiezingen, het verkiezingsprogramma van joh, wat willen we dan graag doen? Sluiten dan de huidige ideeën daar volledig op aan? Of zeg je van ja, nou inmiddels toch, omdat we een andere rol hebben, hebben we toch wel op bepaalde elementen nog een andere visie of een ander beeld gekregen?
0: Nee, ik geloof niet dat we direct een ander beeld hebben gekregen. We hebben natuurlijk hele mooie collega-partners natuurlijk in de coalitie. En dat, ja, weet je, dat verrijkt je. Dus in die zin worden alleen maar, zijn we dan denk ik met z'n allen als coalitie ook gewoon beter geworden. Maar de ideeën, die zijn eigenlijk onveranderd. Ja. Je kan zeggen, ja, ze groeien, maar ze zijn niet radicaal natuurlijk gewijzigd. Nee, zeker niet.
1: Okay. We kunnen natuurlijk nu even kijken van gewoon wat... Wat hadden jullie dan allemaal beloofd en hoe ver ben je ermee? Maar ja, zover zijn we waarschijnlijk nog niet. Want volgens mij zijn jullie net een beetje op stoom aan het raken.
0: Afgelopen maandag was de eerste vergadering. De eerste raadsvergadering is de 17e. Vanavond zometeen hebben we politieke tafels.
1: Dus het moet nog even gaan zitten en even gaan schuren en gaan lakken en gaan kijken van joh waar...
0: Ja, het moet ze wegvinden en het moet toch tot stand komen. Ja, precies. Ja.
1: Dat jullie een wethouder mochten leveren, is dat...
0: Twee.
1: En is dat uniek? Ben je er blij? Is dat lijntje makkelijker om nu wat andere plannen neer te leggen dan dat daarvoor was?
0: Dat zie ik niet helemaal. Nee. Dat begrijp ik de vraag ook nog niet helemaal, eerlijk gezegd.
1: Wat ik bedoel is, kijk, je hebt twee wethouders, je hebt 10 zetels. Dus dat betekent dat je wat meer in de melk te brokkelen hebt dan dat je dat daarvoor had. Ondanks dat het daarvoor natuurlijk, dat je ook al een wethouder had. Dat betekent wel dat misschien de lijntjes wat korter zijn. Dat je toch met wat andere informatie of op een andere manier zou kunnen werken om je doel te bereiken. Of merk je dat niet?
0: Nou, ik persoonlijk merk dat nog niet. Maar de contact is altijd wel, tenminste altijd wel, makkelijk geweest. En ik denk ook dat de lijnen kort moeten zijn en elkaar gewoon goed moeten blijven informeren. Twee kanten op natuurlijk. En daar moet je met elkaar...
1: Mooi.
0: Ja.
1: Ik zie Casper alweer zwaaien, dus dat betekent dat we tussendoor nog even naar een plaatje gaan. Maar na die tijd wil ik graag uiteindelijk van je weten wat jullie grootste uitdaging gaat worden voor de komende tijd.
0: Ja.

0: Frans-Erik Terpstra. Uit de Veldhoek.
1: Jazeker.
0: Nou, GBB, raadslid. Daar ben ik nog steeds mee in gesprek. Als we even kijken naar je persoonlijke doelstel. Of de doelstelling. Wat zou je willen doen? Wat zou je willen bereiken in deze raadsperiode voor jezelf?
1: Ja, wat ik heel belangrijk vind is kansengelijkheid. Ik hoop dat ik daar een rol in kan spelen. Hoe dat precies moet, dat moet ik echt nog wel uitvinden. Maar ik wil wel, kansengelijkheid is voor mij wel van belang.
0: Leg daar eens verder uit wat je daar exact in wil gaan noemen. Dat is een mooi woord.
1: Maar... Ja, precies. Ja, ik bedoel, er is een verschil tussen mensen die meer kansen hebben. Ik wil man, vrouw, achtergrond, alles. Iedereen moet gewoon in een gelijke positie worden gemanoeuvreerd. Of het nou gezondheid is, voedsel en dergelijke. En daar wil ik me gewoon wat sterker voor maken. Mensen in een kwetsbare positie. Er gewoon echt daar iets meer mee kunnen helpen daarin. En ik zeg niet dat het niet gebeurt, maar dat is voor mij persoonlijk altijd iets dat van belang is.
0: Dat is een belangrijk persoonlijk doel om dat in een politieke lijn neer te zetten. Iemand zit in een positie waarbij je dat toch niet helemaal zo lekker gaat. Op welke manier kom je daar dan achter en hoe ga je dat dan aanpakken?
1: Ja, dat is toch ook veel verder
0: in beeld voor.
1: Ambtelijk apparaat wat je daar natuurlijk ook... Kijk, ik hoop dat je natuurlijk zelf daarop wordt aangesproken. Of dat je daar signalen krijgt. Dat kan van verschillende kanten zijn. En zeg van, hé, dat is iets wat we met elkaar kunnen oppakken. Wat je in een fractie kan bespreken, wat je in de raad kan bespreken. Wat je wethouders kan meegeven. En van daaruit verder. En of je daar dan bewegingen zou kunnen krijgen. Ik denk dat is de weg die je zou moeten...
0: Wat willen jullie als GBB? Echt in deze verkiezingsperiode, zeker niet van deze periode in zijn totaliteit, in die 4 jaar echt bereikt hebben. Dan denk ik van nou joh, als wij over 4 jaar hier nog steeds staan en we hebben dit afgerond, dit is wat wij echt willen.
1: Nou ja, kijk, waar wij altijd ons rug voor recht hebben gehouden, dat weet inmiddels iedereen wel. Dus als je zegt van ja, dan moet er ook een draai, laten we zeggen iets positiefs, dan hopen we echt dat er gewoon meer mensen gewoon ergens een thuis kunnen hebben, een woning kunnen hebben. En die ideeën die we daar, een van de ideeën die we daarvoor hebben, is het opzet ontwikkelen van bouwateliers. En een bouwatelier is wat we samen nu ook met de ambtenaren gaan uitwerken, hoe we daar verder vorm aan kunnen geven. Maar het is waar het op neerkomt, is dat je samen met gemeenten, initiatiefnemers, inwoners kijken per kern, wat hebben we hier nou echt daadwerkelijk nodig? Waar worden we dan ook gelukkig mee? Wat past in ons kern? En dat er dan plannen worden ontwikkeld die aan de voorkant al getoetst worden, in plaats van de frustratie dat een plan wordt ingediend en daarna zegt van, hé, dat kan toch niet. Dus de gemeente ook, laten we zeggen de ambtenaren ook, van tevoren zeggen, waar is de ruimte, wat is de mogelijkheid? En daarmee hopen we ook echt de processen te kunnen inkorten. En ook vergunningen daardoor eerder kunnen afgeven.
0: Dus jullie verkiezingsprogramma, wat zegt binnen 8 weken een reactie op een vergunningsaanvraag, probeer je uiteindelijk een beetje door een stukje meer participatie van alle partijen aan de voorkant te realiseren.
1: Dat klopt. Kijk, want wij kunnen natuurlijk niet zeggen, wij zijn zelf geen bouwbedrijf, de gemeente is geen bouwbedrijf. Maar je kan wel kijken of je iedereen in een positie kan zetten dat dat allemaal sneller wel gaat. En dan hopen we echt dat inderdaad de 150 of 200 woningen extra.
0: 200, want het staat op papier 200. Nee, 150 zijn er.
1: Ja,
0: dan
1: zit er gewoon iets.
0: nee, sorry. Ja, 200 nieuwe woningen per jaar. Het staat
1: in het
0: echt op papier.
1: Staat 200, klopt.
0: Ja. Met voorrang voor lokale inwoners.

0: anders.
1: Ja.
2: Dat staat er. En ik juich dat zeker toe. Maar is dat überhaupt realistisch? We hebben natuurlijk net een wethouder gehoord die zegt, joh, ik heb met allerlei partijen te maken. Ik heb met urgentie te maken. Bijvoorbeeld iemand die gaat scheiden. Of urgentie die iemand die een status heeft gekregen en toch ook een woning nodig heeft. Hoe wil je die voor met een lokale inwoner? Hoe wil je dat realiseren? En binnen welk wettelijk kader denk je dat dat dan kan?
3: Ja, kijk. Wat we natuurlijk niet meer zeggen is dat anderen geen voor, dat mensen dan voorrang krijgen. Wat je wil is per kern de initiatieven die er zijn, daar de ruimte voor geven.
2: Maar dat staat er niet. Met voorrang voor lokale inwoners. Daar staat erbij. 200 nieuwe woningen komen aan met voorrang voor lokale inwoners. Dus ik denk, is dat realistisch?
3: Wij hopen dat dat realistisch is. Ja, dat is natuurlijk iets wat je... Dat hopen wij. Hmm. Zonder anderen natuurlijk uit te sluiten. Ja,
2: ja, want ik denk dat dat lastig is. Maar,
3: dat
2: zullen we wel zeker ervaren. Er komen ongetwijfeld in onze radio. Het zijn nog een keer op terug. tijdelijke woningen op leegstaande erven. Betekent dat dat je uiteindelijk zegt van... Goh, nieuwe woningen die op een bepaald erf staan, als zorg, mantelwoning, dat soort dingen. Dat moet gewoon veel soepeler en veel sneller gerealiseerd kunnen worden. Of bedoel je daarmee? Er staat een tijdelijke woning. Daar zit al dan niet een halve vergunning op. Weet ik het allemaal. We moeten daar maar even. Hoe bedoel je dat?
3: Wat wij bedoelen is dat er, laten we zeggen, bijvoorbeeld bij vrijkomende agrarische bebouwing, het vat wat we hebben, dat daar bijvoorbeeld ook makkelijk is om daar initiatieven te ontwikkelen, om daar woningen te realiseren.
2: Oké, om dus uiteindelijk van de schurenwoning te maken.
3: Of daar andere units bij te zetten, wat niet per definitie een mantelzorgwoning hoeft te zijn.
2: Okay.
3: Maar wel dat we daar vormen voor vinden voor vergelijkbare soort woningen. Mm. Waar al zeggen van de kwaliteit is al geborgd. En die kunnen we daar gewoon gebruiken. Dat je dat niet weer daar een vergunning voor hoeft aan te vragen. Mm. Maar zeggen van dit soort woningen kunnen we daar altijd plaatsen.
2: Okay.
3: En we hopen dat dat langer dan mag. Dat we dat kunnen oprekken van 10 naar 15 jaar.
2: Ja. Maar er zit wel een einddatum aan.
3: Wat ons betreft zou je het mooiste doen om kwaliteit te maken die waar geen einddatum aan de kwaliteit, laten we zeggen einddatum aan de houdbaarheid zit. En ook niet aan de wet.
2: Maar het is dus meer kwalitatief wonen die bepaalt de kwaliteit van de woning. Het kwalitatief wonen dat bepaalt welk termijn het zou moeten zijn. Of is het meer de wettelijke kader, 10 jaar, 15 jaar, dit zie ik je opruimen, dat ding en klaar.
3: Dat is het nu. En dat is natuurlijk best zonde om op dat moment gewoon zo strak te trekken. Het zou
2: zeker, maar ik probeer het natuurlijk een beetje uit te lokken.
3: Ja, okay, ja, dat is goed. Ja,
2: dat is toch een beetje mijn taak, toch?
3: Oh ja, nou, dank daarvoor. Nee, kijk, het is natuurlijk zonde als je woning kwaliteit heeft voor 50 jaar, voor 100 jaar, dat het na 10 jaar moet worden verplaatst. Ja. Daar zijn wij nou juist ook mee bezig om te zorgen dat die woningen gewoon daar kunnen blijven staan. Desnoods, en als dat nou niet kan, dat ze verplaatst worden, maar op een andere plek en daar dezelfde kwaliteit weer aan terug te geven, aan woonkwaliteit weer aan terug te geven.
2: Ja. Ja. Worden die regels en die landelijke regels daarbij, worden die naar jullie idee verruimd? Of zou dit meer een lokaal iets moeten zijn wat je dus hier in echt meer op lokaal gebied zou moeten gaan regelen? Met vergunning, verstrekking, dat soort dingen om dat te kunnen realiseren.
3: Ja, ik hoop dat het landelijk, laat maar zeggen, wordt verruimd. En misschien dat wij het voorbeeld kunnen geven dat dat ook gewoon zo kan.
2: We zitten bijna aan het einde van de uitzending. Wat wil je minimaal of nog zeker vertellen voordat we de deur uitlopen?
3: Ja, ik hoop dat ik, maar met name, laat me zeggen, ook andere mensen in de GBB, dat wij gewoon echt goed bereikbaar zijn, dat mensen ons kunnen bereiken met ideeën, met zorgen, met slimme dingen om dat samen gewoon goed op te pakken. En ja, wij willen heel graag toch meer met elkaar in contact komen. Ook was er helemaal iets vergeten.
2: Ja, dat is.
3: Ja, kijk.
2: Had je een cadeautje of zo?
3: Ja, een cadeautje. Dat is een
2: fake. Ik denk, ik zeg het als grapje, maar er zit echt een tas.
3: Kijk,
2: ah!
3: Kijk, dus wij hebben hier...

0: roze koeken, dat nou. Gewoon meenemen naar...
1: de roze koeken, ja, dat zijn wel jullie kleuren, hè, de precies. roze koeken.
0: Dus ik hoop dat dat...
1: Die leg ik niet even voor mijn collega's van dingen. Nou, hartstikke fijn, dankjewel. Namens mijn collega's er ook voor.
0: Oké.
1: Dus dat is leuk. Dankjewel voor het gesprek.
0: Ja.
1: Dankjewel voor het komen naar onze radiostudio.
0: Graag gedaan. Kom graag een keer terug.
1: Ik hoop dat de eerste ervaring enigszins acceptabel is geweest. Dan denk ik, ik kom nog een keer weer. Maar dat heb je al verteld. Dus dankjewel en wellicht tot de volgende keer.
0: Fijn, dankjewel. Tot ziens.

0: heeft geluisterd naar Ideaal Politiek Bronkhorst. Het politieke programma van Radio Ideaal. Heeft u vragen over onze uitzending of wilt u een speciaal onderwerp aan de orde stellen? Stuur dan uw e-mailbericht aan politiekbronkhorst@radioideaal.nl. En wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmode Hermans.
3: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
4: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lmbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat, wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat, is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat

0: ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering, die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
1: Deze renster staat volledig achter een kopvrouw en dat is echt super belangrijk. En deze rensters zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team en misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
0: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hey, buurman.
3: Dag, buurvrouw.
2: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
3: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.

0: Thanks indeed. See you again. Beautiful.
1: Evers blikt terug.
2: Ja, een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Evers Blik Terug. Even een weekje op een andere locatie radio te hebben gemaakt. Zijn we weer terug in de studio van Radio en TV Ideaal in de Stationstraat in Zelhem. We hebben de afgelopen week uitgezonden vanaf het WK Trial GP terrein. En trial is dan weer een bepaalde motorsport. Het gaat niet hard, maar al de Jezus hendig zijn die gasten. Maar zoals gezegd, we zijn weer lekker terug in de studio. En ik was nog een schuld. Ik had nog een schuld te vereffenen. We zitten in de woensdag

uitzendingen hebben we gedaan afgelopen tijd, afgelopen weken. Maar we hebben er nog eentje te goed. En die is dus inderdaad, die is vanavond. Dit is de laatste van de derde en zeg maar de Woestok-trilogie. En we gaan terug naar de zondag 17 augustus 1969. Elke keer dat die microfoon los staat, dan moet ik er achteraan weer nog meer. Ja, dat moet je eigenlijk zien. Maar we gaan terug naar 1969. 17

omdraaien bij die microfoon er even bij zitten. Maar goed. Zoals gezegd, nou, fijn dat je luistert. Doorlopend, het was toen in die tijd die dag begon. De 17 augustus 1969 in de brandende zomerzon. En het eindigde in één lange doorlopende nacht vol muziek, modder en geschiedenis. Ja, wat was het voor tijd, 1969? Amerika stond in augustus 1969 helemaal op scherp. De Vietnamoorlog woedde, jongeren eisten verandering. Er waren protesten, er waren spanningen, maar er was ook hoop. Muziek was geen bijzaak, maar een echte stem. Protestsongs, alles kwam er wel langs. Een manier om te zeggen, het kan anders en het moet ook anders. Ja, men kwam in opstand. De zomer van 1969, dat was een tijd waarin een liedje meer kon betekenen dan een speech van wie dan ook eigenlijk op dat moment. Die zondag begon Joe Cocker, zo moet ik het zeggen. Om 14:15 begon hij op de zondagmiddag te spelen. En ik heb net gedraaid zijn versie van With a Little Help from My Friends. En dat rolt over het veld. Het publiek staat tot aan de horizon. Je kunt zo ver niet kijken. Of je ziet gewoon festivalgangers, festivalpubliek in een geweldig mooie sfeer. Precies daarna slaat het weer om. Joe Cocker is klaar met zijn laatste nummer. En die hebben we net gedraaid, weer een little help. Hij heeft natuurlijk veel meer nummers gedaan. De hemel die trekt dicht, de wind giert. En binnen een paar minuten veranderde het Woodstock in één grote modderzee. Het festival ligt ruim 1,5 uur stil. Maar zoals gezegd, als de storm eindelijk wegtrekt, dan komt de muziek weer op gang. Mensen zitten erop te wachten. Ook in die tijd dat er geen muziek was. Ze gaan toch op een goede manier met elkaar om. Vriendelijk, toegankelijk, eerlijk en ja, noem maar op. Muzikaal natuurlijk. Country Joe en The Fist, die openen de avond. Gevolgd door 10 Year After en zo en dat soort nummers. Nou moet ik even kijken of ik dat wel goed in gepland heb. Country Joe, ja, die... Die gaat er zo aankomen. Even kijken of dat goed... Ja, nee, dat gaat helemaal goed komen. Maar als de storm, zoals gezegd, als de storm wegtrekt, dan komen de muzikanten weer op gang. Johnny Winter staat gepland. Blood, Sweat and Tears. En die zul je vanavond ook allemaal nog horen. Diep in de nacht, rond 3:30, is de beurt aan de Paul Butterfield Blues Band. Rauw, soulful. En die gaan we zo draaien. Nou, ja, ik heb genoeg gezegd, want de tijd is al heel krap. We gaan luisteren naar de Paul Butterfield Band met Everything Gonna Be Alright.

Wat een energie op het podium bij Woodstock op de 17e augustus. Paul Butterfield Blues Band met Everything Gonna Be Alright. Nou, dat was in die tijd niet zo heel erg hoor, maar dat alles alright was. Maar, het kwam allemaal toch wel goed. Wat was het een mooi festival. We gaan snel verder, want de tijd is onverbindelijk. Een uurtje Woodstock is gewoon te weinig. Dit is Country Joe en de Fish. En ik heb daar, ze hebben allemaal wel meer nummers gedaan hoor, maar ik heb er maar eentje van uitgezocht. Not So Sweet, Martha Lorraine.

0: Die sfeer terugbrengen en woensdag weer in een beweging krijgen. Psychedelische muziek, lekker toch? Scherp en vol energie. Ik zie op de achtergrond alweer van die, ja, wat is dat? Van die vloeistofbeelden en zo. En dat was toen ook, hè, met die dia's en zo. Hoewel niet op woensdag hoor. Maar dit was een perfecte herstart van een nat geregende avond. Ja, en nou gaan we er echt voor zitten. Ik heb nog een speciaal nummer uitgezocht van 10 Years After. Die hebben natuurlijk ook heel veel nummers gespeeld. Maar dit was natuurlijk wel een legendarisch moment van die zondagavond. 10 Years After met Elvin Lee natuurlijk in absolute turbostand. Wat was die man goed zeg. De hele band trouwens hoor. De Woodstock uitvoering van I'm Going Home is geen gewone live versie. Het is gewoon pure snelheid, improvisatie, adrenaline, wat je het ook allemaal mag noemen hoor. Een nummer dat het publiek compleet meesleurt en uitgroeit tot een van de iconen van het hele festival. Hier komt de speciale razende Woodstock versie van I'm Going Home. Ga zitten, nou misschien ook niet, maar geniet ervan.
1: The thing called I'm Going Home by Helicopter.

0: 10 years after.
1: Wat een sfeer, wat een sfeer, wat een sfeer. 10 years after, I'm going home. Elvin Lee op volle snelheid, pure voedstokenergie. En een optreden dat op de zondagavond definitief in vuur en vlam. De zondagavond in vuur en vlam zetten. Overigens hebben die mannen van 10 years after ook nog ooit eens een keer hier een licht in voren gespeeld. Dat was toen nog bij het Arrow Classic Rock Festival op de Schans in Lichtenvoorde. Ik weet niet of hij erbij was, maar ze hebben daar wel gespeeld. En dat is toch wel mooi. We gaan snel verder, want we gaan naar de band met het nummer The Wait. Dan schakelen we naar warme Americana-klanken, precies goed voor de zondagavond in 1969. Dit is The Wait.

0: Evers blik terug. Elke donderdagavond van 7 tot 8 uur.
1: And welcome with us, please, Johnny Winter.

En dat was het einde van dit programma, bijna zou ik zeggen. Black Sugar and Tears, die traden ook op met het nummer Spinning Wheel. En gaan we afsluiten. Ik had nog een paar nummers staan. Crosby, Stills, Nash & Young met Sea of Madness. Ook live van Woodstock. Shanana, dat was meer een rock'n'roll band met Teen Angel. Ook op live. En als laatste Jimi Hendrix. En daar gaan we nog een klein stukje van draaien. Die trad nog op in de nacht door naar de maandagmorgen. Iedereen die vertrok al naar huis. Koffers, natte kleding. Van alles nat door het slechte weer. En Jimi Hendrix die begon toch op te treden. En hij speelde van alles. Ik heb dan nog Hey Joe uitgezocht. Dat is toch een beetje een bekend nummer. Blijf zeker luisteren. Jan Dekker is in de house om zijn ideaal country te gaan doen. Ik ben de volgende week weer niet met een Woodstock versie, maar dan gaan we weer heel wat anders doen. Ik bedenk nog wel wat. Mocht je een idee hebben, mag je me altijd appen. Voor nu, dankjewel en tot de volgende week. Dag!

0: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Dat is vier dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. Vier dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
0: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt. Die wordt verdacht van twee gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Weel de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.
6: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to in order to make sure we have a safe transfer.
5: Van Weel overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 ziekenhuizen, 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palme van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
7: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag: is dit weer een doofpot?
5: Palme zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanuit het westen regen bij een graad of 12 vannacht. Morgen is bewolking met lichte regen.

0: regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

Ja, het is weer donderdagavond, 8 uur geweest. En je luistert kennelijk naar je favoriete radiozender Radio Ideaal. Dit is het programma Ideaal Country en mede namens Gerry van, je weet wel, Houston Control. Hartelijk welkom bij weer een vol uur heerlijke en gevarieerde countrymuziek. En dat wel in de breedste zin van het woord, want je hoort hier behalve veel traditionele country uiteraard ook bluegrass, country pop, country rock, folk, Americana, gospel country, Cajun Zydeco en zelfs af en toe Tex-Mex. Dat zit er allemaal tegenaan. Kortom, laten we maar snel doorgaan. De gezellige opening was trouwens van Carlene Carter, My Dixie Darling. Het volgende nummer is wat ik noem Really Country. Geweldig duet van Chris Stapleton met Lauren Daigle. En het komt uit hun tenen. Luister maar. Lord, I'm tired, but don't give up on me.

0: Somewhere Down the Line We'll Meet Again. Ja, vrolijke bluegrass door Ann Biddy. En Ann is een Ierse countryzangeres. Ze komt, om precies te zijn, uit de county Donegal. En dat graafschap ligt in het uiterste noordwesten van Ierland, grenzend eigenlijk aan Noord-Ierland. Het volgende nummer is een van de tranentrekkers van vanavond. Bud Sint is een zogenaamde Spotify-artiest en daar kun je meestal weinig over vinden. Vanavond voor het eerst in dit theater. Het aangrijpende If Tomorrow Comes Without Me.
1: You make plans like tomorrow is guaranteed. Like the sun will always rise for us again. But if tomorrow comes and I'm not there, I hope you remember.

Long Haired Country Girl door Hannah Marie Kelly. Zelf trouwens ook een prachtige Long Haired Country Girl, maar dat terzijde. We gaan nu luisteren naar Sias Manek. En Sias is een singer-songwriter uit Indonesië. Beetje bluegrassachtige cover van een country evergreen van Merle Haggard en Bonnie Owens. Dit is namelijk Today I Started Loving You Again.

Mean to Love You. Prachtige love song door Thea Gomez. Thea werd geboren op 5 januari 1980 in Lowry City in de staat Missouri. Ze begon als 3-jarig meisje te zingen in de kerk en werd op 8-jarige leeftijd al ontdekt bij een talentenjacht. Inmiddels is ze dus 46 en heeft vanaf 2010 5 fraaie albums uitgebracht. Tijd voor ons tweeluik. Eerst het origineel door Kris Kristofferson en daarna de prachtige versie van Tammy Wynette. The Country Evergreen, Help Me Make It Through the Night.

Help Me Make It Through The Night. Prachtig nummer en wat mij betreft het mooiste nummer dat Kris Kristoffersen ooit heeft geschreven. Nu een nummer dat ik vorige week in de Dolly Special niet heb gedraaid vanwege tijdsgebrek. Die viel net buiten de boord. Porter Wagoner en Dolly Parton met een vrolijk liedje over verdriet. En als het waar was, was ik nu in goede doen geweest. If Teardrops Were Pennies.

Ja, dat was de eerste van slechts twee live-opnames van vanavond. De Haygoods, en dat zijn vijf broers en een zus, met een hele fraaie cover van Seven Bridges Road. Jawel, dat was alweer een evergreen. Nu weer een duet, Don Williams en Keith Urban. Imagine That.

Ja, we komen weer tijd tekort. Want met Zac Brown zijn we aanbeland bij het laatste nummer van vanavond. We gaan eruit met de Nederlandse bijdrage van vanavond. Tim Knol, moet ik zeggen. En zijn Bluegrass Boogeyman. Live nummer, gezongen door Tim Knol. That song about the Willow Garden. En dat Willow Garden, dat kennen we. Mede namens Gerry, van achter de knoppen en de schuiven. Weer dank voor het luisteren. Blijf vooral zitten voor Benny's Muziekservice. Maar wat Ideaal Country betreft natuurlijk weer heel graag tot volgende week. Zelfde zender, zelfde dag, zelfde uur. En wij doen het dan weer met hetzelfde plezier.

0: and dream.
1: Regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past. Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wil wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolloyos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
4: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wil ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
3: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer. Het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dag buurvrouw.
6: Hey buurman.
5: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
6: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
7: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

als drukjes en knopjes deed het even niet. Maar goed, dat maakt niet uit. Dan doen we dat zo nog een keer. Welkom bij Radio Ideaal en Benny's Muziekservice. We bedanken de heren Dekker en Evers. Die waren weer present vandaag. Ah, heerlijk. Country en Woodstock. Bedankt, jongens.

allemaal doen vandaag? Nou, we begonnen met Normaal in 1978. Benny Jolink en Freddy Jolij, De Tiet, heb W gehad. Van hun tweede LP, oh ja, dat zou er. Boeren Rock met Jan Manschot, Jan Kolkman, Wim ter Horst en later ook Ellen Gascoigne kwam erbij. Voor mezelf een heel mooi nummer vind ik dat, muzikaal gezien tenminste. Q65 hebben we, hebben Rita Anderson, oftewel Rita Mali. We hebben Herkwind. Om 9:30 een drieluik van muziek van Hans Vermeulen. En dit keer niet van de Sandy Coast. Maar goed, dat hoor je straks. En daarna hebben we nog Barry White en we hebben Brainbox. De Bintangs. Die zijn aan hun laatste tournee bezig. We gaan zo beginnen na Normaal met Think Tank. Onder leiding van Jacques Zwart en Hans Jansen. Jacques Zwart was later producer van Love. We zaten een Amsterdams bandje, een 72 en 73 met Rob de Graaf, Aard van de Kreeft. En die jongens komen allemaal een beetje uit de formatie Het, Pennywise en ook uit de formatie Amsterdam. En dan gaan we beginnen met Together uit 1972. En daar kwam nummer 14 in de Nederlandse top 40.

lekkere muzikus Douwe Bob en With You was een hitje in het begin van dit jaar 2026. Dus dat draaien we ook. Douwe is inmiddels 33 en hij heeft al 25 hitsingles gehad in Nederland. Hij kwam uit Amsterdam. Zijn vader overleed in 2020 en heette Simon Postuma. En die had samen een hit met Marijke Koger. En dat was in de jaren, begin jaren 70. En dat heette I Saw You. En verder deden ze veel kunstwerk voor hippies en dat soort dingen. En ze maakten LP-hoezen voor de Hollies, voor de Beatles, overal voor. Was getiteld Douwe Bob. En dat was dan de papa daarvan, wat ik zei. Dit is de Q65.

0: een hele grote hit uit 1984 is dit. Jimmy Chambers Cliff. Hij overleed vorig jaar bij 81 jaar. Deze hit komt uit 1984. Reggae Nights was een van zijn 15 hits in Nederland. Kwam nummer 3 in de hitparade. Kom uit Jamaica, Montego Bay. Reggae, ska, toetsenist, gitarist, acteur was hij. Hij speelde ook in soundtracks en heel veel duetten zong hij. Daarvoor uit Engeland, uit Londen. The Hawkwind uit 1971. Silver Machine. Met Nick Turner, die zang en sax deed. En verder zat erbij onder andere Lemmy Kilmaster. En die was later ook nog weer actief bij andere bands. The Life I Live van Q65 uit 66. Dat was daar weer voor. Ja, en wat is het dan nu?
1: De Drie Luik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
0: Absoluut. Ja. We kennen hem als zanger van de Sandy Coast, Hans Vermeulen. Samen met zijn broer Jan. Onder andere groot, onbevoord zat erbij. En, noem maar op. Maar nu even zijn solo-werk en duo-werk en wat hij allemaal nog meer deed. Hij kwam uit Voorburg. Hij overleed in 2017. Hij werd 70 jaar. En hij was tot en met 93 zanger van de Sandy Coast. Maar tussendoor had hij ook wel andere snabbels. Hij maakte 16 hits met de Sandy Coast en 7 solo-hits. En ook nog wat met duo's en met damesgroepjes. Skiffle poprock, toetsenist. Hij was getrouwd met Diana Marshall. En hij begeleidde onder andere Lucifer, Nadie, Rutjakot. En de zanger was hier onder Stars on 45 voor George Harrison. 82 laat ik horen Hilde. Dan uit 76 samen met Anita Meijer. Songwriter en producer The Alternative Way. Met Jan Vermeulen, Shell Skellekens, Diana Marshall, Patricia Pai en Onno Bevoort. En in 78 had hij met de Rainbow Train. Erik Tak zat er toen bij. En die bestonden tot 79. Martha Pendleton, Jodie Pijper, Diana Marshall, Anita Meijer, Shell Skellekens en Hans Hollesteller. We gaan luisteren naar Hilde. En die klinkt als volgt. Dit is Hans Vermeulen.

0: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, dat was het gemeen dat alles geschreven en mede gemusiceerd werd door Hans Vermeulen. Zijn solohit uit 1982, Hilde. En dan Anita Meijer in 1976 met de nummer 1 notering, The Alternative Way. En uit 1978, The Rainbow Train. En Heaven on Earth. Ja, we hebben een man klaarstaan met een bariton donkerbruine stem. De eerste hit voor Barry White. I'm gonna love you just a little more, baby.
2: You like it?

Rastaman, dat was haar man, Bob Marley. One Draw was haar enige hit in Nederland. Ze had ook niet veel uitgebracht, ze was meer achtergrondzangeres. Deze Marley, vrouw Rita heette ze van tevoren, uit 1982. One Draw. Daarvoor Barry White in 1973. En dat heet I'm Gonna Love You Just A Little Bit More, Baby. We doen er nog twee en die komen uit Nederland. De Brainbox heb ik hier, de Doomsday Train, die dendert voort uit 1970. En na 1979 de Bintangs en Snake in the Grass. Eerst Doomsday Train.

helemaal uit 1979. Snake in the Grass. Een van de 12 hits die de broers Kraaiveld hadden met de Bintangs. Daarvoor Brainbox, Doomsday Train. Na het einde van de eerste uur, de Buffoons uit 1968. It's the End. Ik zou zeggen, tot na Tina.

0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.
1: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
2: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
1: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
2: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
1: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt reisorganisatie ANVR.
5: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
4: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht plande meer dan 150 sabotageacties. Er is een notitieboekje gevonden waarin de verdachte van 48 de doelwit had opgeschreven. Ook een elektriciteitsstation in Doetinchem stond op die lijst. De man wordt verdacht van sabotageacties op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard dat hij tegen fossiele brandstoffen is. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

Like a Rock. Een van de heerlijke rock ballads van Bob Seger en zijn Silver Bullet Band. 12 hits had hij in Nederland, die kwam in 1986. En onze Bob is inmiddels 81 jaar. Hij treedt niet meer op. Songwriter, pop-rock gitarist Chris Campbell, Rush Kunkel, Bill Payne, Greg Frost, Alto Reed en Rick Vito begeleiden hem op dit nummer. Oh, mooi hè, prachtig. We hebben nog meer van die mooie nummers. Swing Soul Machine, we hebben Snow Patrol. We hebben de man die in Doetinchem zijn carrière begon bij Threshold, Bert Hering. Om 10:30, Down Under. We gaan naar Nieuw-Zeeland en Australië. Bands die daar vandaan komen. En die een link hebben met Tim of Neil Finn. Daarna nog Casey, Stevie Wonder, Smokey Robinson. Nou, kijken wat er dan voor tijd overblijft. Dat we daar nog in kunnen passen. Na Bob Seger gaan we eerst uit 1972 Albert Hammond laten horen. Want hij denkt dat het niet regent in Zuid-Californië. Maar volgens mij is dat wel zo. Hij schreef een nummer samen met Mike Hazelwood. 12 hits had hij in Nederland. Hij kwam origineel uit Engeland en hij was geboren in Gibraltar. Joe Osborne, Jim Gordon. Even kijken. Larry Charlton en Hal Blaine begeleiden hem op dit nummer. In 1972 zijn eerste grote hit voor Albert Hammond.

over 10 en Bert Hering is langsgekomen. Het is al september en hij bezingt nog steeds Juli. Nummer van Stories of a Hot Chocolate, wat hij prachtig vertolkte in de jaren 90. 95 was dit. Hij werkte samen natuurlijk met Adje van den Berg. En hij was ook diverse zangers bij Van den Berg en bij Kajak. En later ook nog weer bij ging hij zelf solo. Albert Hammond, daarvoor 72. En It Never Rains in Southern California. 2018 heb ik hier klaarstaan. Gary Lightbody en Johnny Quinn zijn leden van Snow Patrol. En dit is Empress uit 2018. Een van de 20 hits die ze inmiddels in Nederland hebben.

Spencer Davis Group. En 1966, Gimme Some Lovin', een van de 10 hits. De jongens uit Wales, uit Swansea kwamen ze bluesrock met Stephen Muff Winwood, Pete York, Eddie Jordan, Traffic kwamen ze later voor en Blind Faith. Daarvoor Empress van Snow Patrol uit 2018. En we doen er nog een uit de jaren 69, 70. Spooky en Sue ken je allemaal. Swinging Soul Machine. Stop the Machine nummer 6. Eind 69. De jongens uit Rotterdam. Soul Pop met Ivan Groeneveld. En die klinkt als volgt.

het is bijna 10:30 en dan doen we 3 Like. Na Stop the Machine uit Rotterdam kwamen die jongens. Maxel zat er nog bij. Jan Bliek, Jan en Wim, Warty. Paul Vink. Samen met Ivan Groeneveld. Spooky. I Got You is de eerste die ik laat horen uit 1910.

Eddie Rayner. En dan heb ik het over Tim en Neil Finn. Ze hadden maar 3 hits in Nederland en dit was er een van. Uit 1988 begonnen ooit als de Mulvaney's Crowded House. Ook Neil en Tim Finn waren onderdeel daarvan. Maar Crowded House had 12 hits in Nederland. Ze kwamen uit Australië, onder andere uit Victoria. Jingle Pop Rock met Nick Samer, Paul Hester, Mark Hart en later Lyman Elroy Finn. De zoons van, zeg maar. En dan in die 83, Tim Finn solo samen, maar wel begeleid door Richie T en Rick Vertair. En had een nummer 2 hit in Nederland, had hij. Fantastisch. Friction, Too Much Friction. En van Crowded House laten we Better To Be Home Soon horen. Was getiteld Neil en Tim Finn, onder andere. Dit is Split Ends.

0: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, dat waren ze alle drie. Tim en Neil Finn onder andere. En de laatste was Tim Finn. Tim is inmiddels 74 en Neil is 68. Jongens uit Nieuw-Zeeland die samen met Crowded House uit Australië prachtig mooie hits maakten van Down Under, I Got You, Better To Be Home Soon en Friction Too Much. Fraction, ja, andersom geloof ik. Mooi, uit de jaren 80 kwam dit allemaal. We gaan naar 1970, Temptations. Otis en Paul Williams onder andere bezingen Ball of Confusion.

dat is een beetje de eerste grote hit was dit. Van Casey. Casey Wayne. Nee, Harry Kane. Casey. Sunshine Band. Hij is inmiddels 75.

kwam ook uit 75. Get Down Tonight. Hij had 20 hits in Nederland. Hij kwam uit Miami. Daarvoor de Temptations. En die kwam uit Detroit. We gaan naar Little Stevie Wonder. En daarna doen we Smokey Robinson. Het 77. I Wish. Stevie is inmiddels ook 76, dus geen Little Stevie meer.

Ja, dat was het voor vanavond, de 10e september. Op donderdag, Radio Ideaal. Benny's Muziek Service komt ten einde. Na de Tears of a Clown van Smokey Robinson. Hij is inmiddels ook 86. En dit is, we gaan eruit met Hamilton Bohannon. 1979. Groove Machine. Hij kwam uit Georgia in Amerika. Disco, soul, funk. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat u de keuze weer reuze vond. Ik heb mijn best gedaan. Heel veel disco erin vandaag. Beetje gevarieerd. Nederlandstalig. Van alles hebben we gehad. Rock en ballads. En pop. Ik wens je nog een fijne avond. Prettige nachtrust en morgen gezond weer op. En dan een mooie vrijdag en een heel fijn weekend erachteraan. En dan spreken we elkaar volgende week donderdagavond weer. Als u weer luistert. Benny's Muziekservice bij Radio Ideaal. Ik zou zeggen, wel terug te zoeken.

0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zijn er 48 Nederlandse passagiers zaten die in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en was er maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Er komen voorlopig geen grote windturbines bij Ratum, vlak over de Duitse grens bij de gemeente Winterswijk. De Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw. Er zouden 4 windmolens komen met een hoogte van 250 meter. Bewoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de komst van de windturbines en zijn daarom blij dat de plannen niet doorgaan. Ze vinden dat de windmolens niet passen in het landschap. En PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berg...

alarmlicht en kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Sergio Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is er nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagersverzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Beetje even schuren met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt, komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers